0: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar nu is er net vaak een overaanbod aan elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, gebruikt ze om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
1: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
0: Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen die belangrijk zijn voor het bestuiven van fruitbomen. Maar ook wespen.

0: partner minder. Heel wat mensen vinden wespen hinderlijk. Maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet. Want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of de admiraalvlinder. Sport Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk... Wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen, heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
0: En tennis op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in de halve finale in 4 sets. Eerder plaatste de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Het weer. Vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Zij zullen waarschijnlijk hun zonnepanelen dan vaker afschakelen of de energie opslaan. En dat is voordelig voor de gezinnen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
2: Er is een heel grote oneerlijkheid vandaag. Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen en dat is natuurlijk wel een heel grote winst.
1: In het noordwesten van Frankrijk is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. De trein tussen de Normandische steden Caen en Rouen ontspoorde rond 7:45. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 van die patiënten zijn intussen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die over 2 weken eindigt met het WK wielrennen.
3: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat

0: Wij moeten richting het WK, maar uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
1: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten, maar de ploeg heeft nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar, het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
1: Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun groepswedstrijd of in hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. Laat de verse lucht en verse koffie maar binnenstromen vandaag. Heel fijn dat u luistert.

Als we een hommel zien vliegen, dan duurt dat ook niet meer dan een paar minuten. Dus ook deze vlucht van de hommel is een kort en krachtig werkje van Nikolaj Rimsky-Korsakov, hier gespeeld door het Scottish National Orchestra. Ja, de fluitisten onder andere moeten heel goed ademhalen om dit te kunnen spelen en heel goed afwisselen met elkaar. En we hoorden hier ook dirigent Neeme Järvi. Het verhaal achter de vlucht van de hommel en ook het operaverhaal waaruit dit fragment komt en te horen is, ontdekt u trouwens in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, meer bepaald bij aflevering 78, want die gaat over die vlucht van de hommel. En dit is het Requiem van Brahms. Niet op de gewone Latijnse teksten van die dode mis, maar wel op Duitse teksten.

het monumentale requiem van Johannes Brahms. De première was op Goede Vrijdag, 2 dagen voor Pasen in april 1868 in Bremen, met Brahms zelf als dirigent. En op dat moment was dit werk een flinke 70 minuten veel muziek. En meteen toen ook het langste werk, de langste compositie van Johannes Brahms. Met ook een gigantische orkestbezetting, want Brahms gaf zelfs de keuze om een orgel mee te laten spelen. Maar daar maakte hij later ook nog een kleinere versie van, voor alleen maar koorstemmen begeleid door 2 piano's, om dit werk ook thuis te kunnen uitvoeren met een klein koor. Dit was het 7e en meteen ook het laatste deel uit dat requiem, Selig sind die Toten. Een mooie boodschap om die dodenmis mee af te sluiten, hier door Brussels Philharmonic, met de stemmen van het Vlaams Radiokoor en dirigent Hervé Nieke. En dit is de klank van een pianino. Een kleiner model van een buffetpiano is dat, met ook iets minder toetsen, minder octaven, zoals Frédéric Chopin er zelf ooit op heeft gespeeld.

Pianist Justin Taylor. Dit najaar, op zondag 29 november, komt hij naar de Bijloken in Gent. En dat concert is helemaal uitverkocht. Vorig seizoen bracht hij een nieuw album uit, Chopin Intime. Waar hij dus Chopin speelt op een pianino. Een kleine buffetpiano van de bouwer Pleyel. Net zoals Chopin er zelf op speelde in 1838. Tijdens zijn reis naar Mallorca. Waar hij in het klooster van Valdemossa zijn 24 preludes schreef aan de piano. En dit was prelude nummer 13. Niet alleen Chopin schreef 24 preludes, ook Dmitri Shostakovich 24 preludes en fugas naar het voorbeeld van Bach.

Alexander Melnikov aan de piano in de 17e prelude en fuga van Dmitri Shostakovich uit zijn 24 preludes en fugas. Straks na 7:30 staan we op met een klassieker van Mozart, maar eerst nog de stemmen van het Tiburtina-ensemble met deze muziek van Hildegard von Bingen. Goedemorgen.

0: half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom en op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat daarmee bespaard wordt wil de overheid gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En sport Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. En het weer vandaag droog, eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking, in de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: Er stinkt iets aan de opeenvolgende waarschuwingen van techgiganten OpenAI en Anthropic over hun eigen technologie. Het is de stank van gewiekste cynische reclame, zo vindt Bart Eekhout van de Morgen. Hun meest gesofisticeerde modellen zullen op korte termijn in staat zijn om zich op eigen kracht te versterken, zo luidt toch de voorspelling. En dat kan tot catastrofes leiden. De conclusie is dat AI-giganten zichzelf niet in toom kunnen en willen houden. Dus zal de overheid het moeten doen. Pieter de Saffer heeft het in het Nieuwsblad over een ander effect van artificiële intelligentie. Het maakt ons dommer. Waarom zouden we nog een vreemde taal leren? Of waarom zouden we nog zelf onze teksten schrijven? De technologie neemt het allemaal van ons over. De believers argumenteren dat wij andere vaardigheden zullen ontwikkelen, zoals creativiteit en scherpere inzichten om met al die AI-kennis aan de slag te gaan. Dat klinkt heel goed, maar de realiteit is helaas weer barstiger. Kijk naar de PISA-resultaten van deze week. In ongeveer heel Europa gaan die achteruit. Met als belangrijkste conclusie, we moeten weer meer inzetten op de basisvaardigheden. Vlaanderen staat voor de grootste verbouwing ooit, stelt Dimitri Antonissen in het laatste nieuws. Hij heeft het over het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat gaat met een sloopkogel door Vlaamse iconen. De plannen zijn geen pestmaatregel, maar bittere noodzaak, want de ruimte is op. Het plan staat nu op papier, maar het moeilijkste komt nog, want wonen is geen theorie, maar iets emotioneels. Misschien zit die baksteen nog meer in ons hart dan in onze maag. Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen vindt het ook goed nieuws dat er een plan is over de ruimte in Vlaanderen. Maar het is wel een compromis geworden dat voldoende vaag is om later weer creatief in te vullen. En geld om het plan uit te voeren is er ook nog niet. Het plan is dus niet meer dan een hoop goede voornemens. Een basiskaart die te weinig garanties biedt op de uitvoering ervan. 13 Palestijnse studenten zijn de onwaarschijnlijke speelbal van de Belgische regering geworden. Maar de excellenties vinden het allemaal toch geen grote crisis waard. Hans Cotin heeft het in de Standaard over schaamteloze, performatieve politiek. De ene minister gooit zijn waardigheid op tafel, de andere kan zich de onverzettelijke tonen. Wie in deze regering nog pleit voor legale migratie is hypocriet. De Gazaanse studenten blijven in vertwijfeling en wanhoop zitten. Na de handelsoorlog en de oorlog tegen Iran lijkt de Amerikaanse president aan zijn derde grote front begonnen. Misschien nog het gevaarlijkste van allemaal, vreest Peter de Grote van de Tijd. Het roekeloze experiment van Trump, die iedere Amerikaan $5000 beloofde, speelt zich af op de obligatiemarkt, waar de Amerikaanse overheid elke dag het geld moet vinden om haar enorme tekorten en schulden te financieren. Een vertrouwensbreuk op de obligatiemarkt zou de VS en de wereld in hun financiële fundamenten raken. Het machtigste huis ter wereld staat of valt met het vertrouwen van zijn geldschieters. Festivalnieuws in het belang van Limburg. Pukkelpop blijft Pukkelpop. De Amerikaanse entertainmentreus Live Nation wordt wel eigenaar, maar artistiek, commercieel en organisatorisch blijft het festival onafhankelijk. En dat zal worden gecontroleerd door een onafhankelijke toezichthouder. Die waarborg is nodig, vindt Bart Bijnens. Live Nation organiseert al een aantal grote festivals, beheert concertzalen en ook de ticketverkoop. Wie zoveel schakels controleert, heeft te veel macht over artiesten en prijzen. Goed dus dat de Belgische mededingingsautoriteit blijft meekijken. Het is zaterdag 12 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

0: Lage noten in de klarinet, zelfs lager dan wat kon, want in de tijd van Mozart werd de basset-klarinet uitgevonden. Een soort klarinet waar nog een verlengstuk op werd gezet, zodat je een paar noten lager kon spelen. Nog dieper in de bas kon gaan, vandaar ook basset-klarinet. En dat hoorden we hier in de finale uit het klarinetconcerto van Mozart met Martin Freust, samen met Amsterdam Sinfonietta en dirigent Peter Unjan. We gaan even terug naar een brandtrap in New York in het jaar 1961. De perfecte scène voor een liefdesduet op zijn Romeo's en Julia's, zeg maar, aan het balkon. Tonight uit West Side Story.
1: Maria! Maria!
2: Shh!
1: Maria!
2: Quiet!
1: Come down!
2: No.
1: Maria!
2: Please. My mother and father will wake up.
1: Just for a minute.
2: A minute is not enough.
1: For an hour, then.
2: I cannot.
1: Then forever!
2: Shh!
1: Then I'm coming up.
3: Maria!
4: Momentito, Papa!
2: Now see what you've done.
1: Momentito, Maria.
2: Cállate. Shh! It is dangerous. If Bernardo knew...
1: I will let him know. I'm not one of them, Maria.
2: But you are not one of us. And I am not one of you.
1: To me, you're all the beautiful...
3: Maruca!
4: Si, ya vengo, Papa.
1: Maruca?
2: His pet name for me.
1: I like him. And he will like me.
2: No. He's like Bernardo. Afraid. Imagine being afraid of you.
1: You see?
2: I see you.
1: Oh, Maria, see only me.

De mooie liefdesverklaring tussen Tony en Maria, stiekem aan de brandtrap van Maria, haar ouderlijk huis. Om toch een beetje kippenvel van te krijgen. Prachtige melodie van Leonard Bernstein voor deze Tonight, voor zijn musical West Side Story, op een tekst van Stephen Sondheim. Want ook ja, de liedteksten zijn echte pareltjes, het is een echte kunstvorm. De juiste woorden, de juiste rijmschema's vinden, die ook passen in het ritme van de muziek. Het moet niet gemakkelijk geweest zijn, maar het is zo sprekende muziek. En ook dit zou eigenlijk perfect zijn voor bij een film. Deze suite voor violen en strijkers van Jean Sibelius.

De Zuid-Koreaanse violiste Sue Park. Vorig jaar ging ze met de eerste prijs naar huis op de internationale Jean Sibelius vioolwedstrijd in Helsinki. Dus misschien ook niet toevallig dat ze een paar maanden geleden een album heeft uitgebracht met de vioolwerken van Sibelius. Zoals deze mooie suite voor violenstrijkers. Hier speelde ze het tweede deel, een lenteavond, samen met het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van dirigent Valentin Ekol. Gitarist Paco de Lucia brengt ons met twee van zijn collega's richting 8 uur met nog een beetje Isaac Albenis.

0: William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.
1: Een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met veel zonnepanelen zullen binnenkort minder subsidies krijgen. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een droneaanval. En Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart zal dan gebruikt worden om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
2: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5-6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
1: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met hun speedpedelec of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars, Assuralia. Er gebeurde vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met zachte weggebruikers, een stijging van 10%. Vooral het aantal ongevallen met fietsen en steps is sterk gestegen. Zij vormen nu bijna de helft van alle ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Uitleg door Veerle de Vos.
3: Op satellietbeelden is te zien hoe grote rookpluimen opstijgen in de buurt van de zogenaamde Oost-West-pijpleiding, die olie uit de Perzische Golf vervoert naar de Rode Zee. Uit voorzorg is de pijpleiding intussen afgesloten. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. De Saoedi's verdenken milities die gesteund worden door Iran van de aanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen, die ook worden gesteund door Iran, de volledige controle verworven over een andere strategische zeestraat. Ook daar passeren dagelijks miljoenen vaten olie op weg

0: naar de Rode Zee. Als ook die toevoer zou stokken, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading en de olieprijzen.
1: Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 patiënten zijn intussen ook overleden aan het virus. De ebola-uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de huidige variant en het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. In Toronto in Canada is Le Faux Soir, een nieuwe film van Michael R. Roskamp, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter. Maar het verzet slaagde erin om een clandestine versie te drukken waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu is het verhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskamp.
2: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
1: De film komt bij ons begin december in de zalen.
3: Die gaat aan Jappe den Dievel uit België.
1: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld, terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Dan eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog, eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken, temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden. En maandag overwegend droog en eerst grijs, later wisselend bewolkt. Vooraan in dit nieuws, bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom door de populariteit van de zonnepanelen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een hele goede morgen, 12 september vandaag. En dat was een ongelooflijk spannende dag voor Robert Schumann. Want op 12 september in het jaar 1840 kon de 30-jarige Schumann eindelijk trouwen met zijn grote liefde Clara Wieck. Ook al had Schumann daar wel zijn schoonvader voor de rechter voor moeten slepen. Want de vader van Clara had Schumann van alles beschuldigd om het huwelijk te proberen saboteren. Maar het waren allemaal valse beschuldigingen. En de rechter zei, dit klopt niet, jullie mogen effectief wel trouwen. En dat gebeurde dus op 12 september 1840. Toen was het zover, het begin van een leven als man en vrouw, Robert en Clara Schumann. En ook het begin van 140 liederen die Schumann in zijn eerste huwelijksjaar bij elkaar schreef. Zoals deze Liedekreis.

De Duitse bariton Matthias Goerne. Op 26 september komt hij naar Gent voor een concert tijdens het Gent Festival met muziek van Hans Eisler en Franz Schubert. En hier zong hij de eerste drie liederen, onder andere Ich wandelte unter den Bäumen. Muziek van Robert Schumann uit de bundel Liederkreis. Het is een van de vele liederen die Schumann heeft geschreven in zijn eerste huwelijksjaar, met zijn huwelijksverjaardag vandaag op 12 september. Robert Schumann had Clara Wieck leren kennen door pianolessen te volgen bij Friedrich Wieck, een man die ook piano's verkocht. Dus Schumann die kwam daar af en toe thuis over de vloer bij de Wieck-familie. Hij ontmoette daar ook de jonge Clara. En Friedrich Wieck en Robert Schumann, ze hadden wel een moeilijke relatie, leraar-leerling, want ja, Friedrich vond dat Schumann lui was, dat hij niet goed genoeg was als pianist. Hij had ook heel kleine handen, heel korte vingers, dus Friedrich Wieck die vond dat echt niet kunnen. Hij zag daar geen toekomst in, dus ook niet voor zijn dochter. Maar Schumann gaf ook wel veel advies aan de jonge Clara voor haar eigen composities. Want zo hielp hij haar bij het componeren van Clara haar pianoconcerto. En de première van dat werk was in 1835, dus 5 jaar voor hun huwelijk.

Pianiste Isaac Kenny Mason in het pianoconcerto van Clara Schumann. Dit was het openingsdeel met de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Holly Matthiessen. En zet snel even 8 bordjes bij aan de ontbijttafel, want dit zijn de 8 stemmen van For Chess 1.

Geschreven op zijn 16, bijna niet te geloven. A Hymn to the Virgin van Benjamin Britten. Hier met de stemmen van Voices 8, onder leiding van Barnaby Smith. Straks, na 8:30, heb ik een Napolitaans volksliedje in het Napolitaans ook gezongen. Over vissen ergens in een baai bij Napels, waar dus een vis avances probeert te maken bij een sardientje. Maar daar is een jonge grote tonijn niet mee gediend en het mondt uit in een groot vissengevecht. Straks, na 8:30, horen we het hele verhaal gezongen worden door meester-verteller Marco Beasley. Nu nog een beetje Marais, Marais.

0: 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom. En op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat daarmee bespaard wordt, wil de overheid gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. De pijpleiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Ook hebben Houthi-rebellen uit Jemen, die gesteund worden door Iran, de volledige controle gekregen over een andere zeestraat waar dagelijks miljoenen vaten olie passeren. Als ook die toevoer stilvalt, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading. En sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een stukje vis tussen uw verse pistolets tijdens het weekend met dit lied van La Canzone del Guarancino. De zilvervis die verliefd is op een sardientje. Maar het wordt één groot gevecht tussen alle vissen die je in de zee rond Napels vindt. En op het einde van dit lied raakt de zanger buiten adem en zingt hij dat hij van al dat zingen een droge keel heeft gekregen. Misschien ook van het zout water in gedachten. En dus eerst zelf ook iets gaat drinken. Ik moet zeggen, ik krijg er zelf ook een beetje dorst van. Misschien dan nog een koffietje halen zo meteen. Hier heerlijk gezongen door Marco Beasley. Ja, wat een verteller. Samen met de muzikanten van Accordone. Onder leiding van Guido Morini op clavecimbal. Komt uit een album La Bella Nueva. Heel leuke platen. Vol Italiaanse volksliedjes met die stem van Marco Beasley en heel veel liedjes. En ook Mark vindt het een prachtig nummer. Liet hij zojuist weten via Clara op VRT Max. We blijven in Italië met een groot feest, met een boer die ook een beetje zijn roes uitslaapt na het feest. En met uiteindelijk ook het wild dat wordt opgejaagd voor de jacht als finale. Dit is de herfst uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi.

Ja, Antonio Vivaldi, een slimme componist hoor, want hij had het trucje door. Hij schreef namelijk een flinke 230 vioolconcerto's. Maar als je wil dat één concerto toch bovenuit springt of het meer opvalt, dan moet je er gewoon een sprekende titel aan geven. En dat heeft hij gedaan met 4 van zijn vioolconcerto's. Die kennen we vandaag als de 4 seizoenen. 1 seizoen per concerto, zoals hier de herfst met violist Rodolfo Richter, hoorden we met de muzikanten van B-Rock. En ook Peter Tchaikovsky heeft seizoenen op zijn repertoire staan. 12 pianowerkjes, eentje per maand, want hij schreef het voor een maandelijks muziekmagazine. Dit is de maand maart bij Tchaikovsky uit zijn seizoenen.

Pavel Kolesnikov aan de piano in De Leeuwerik. Het beeld dat bij Tchaikovsky voor ogen springt bij de maand maart voor zijn seizoenen. Straks, na 9 uur, heb ik Puccini, een heerlijke Puccini, en ook Beethoven voor bij het ontbijt. Maar tot 9 uur is het nog Chet Baker op trompet, samen met gitarist Philippe Catherine en Jean-Louis Racinfos op contrabas voor deze Conception van George Shearing.

0: Sick.
1: Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met veel zonnepanelen zullen binnenkort minder subsidies krijgen. De oliebevoorrading lijkt nog meer onder druk te komen. En Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, zal ze gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere.
3: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
2: En de Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Dat heeft minister van Begroting Ben Weitz gezegd in de ochtend op Radio 1. Weitz noemt het de grootste besparingsoefening ooit in Vlaanderen. Er zal zeker gekeken worden naar de vele subsidies die Vlaanderen uitdeelt, zegt hij.
4: Ik denk dat als je ervoor wilt zorgen dat rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. Je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
2: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met hun speedpedelec of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met zachte weggebruikers, een stijging van 10%. Vooral het aantal ongevallen met fietsen en steps is sterk gestegen. Zij vormen nu bijna de helft van alle ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. En de Houthi-rebellen hebben de volledige controle overgenomen over een zeestraat die belangrijk is voor het olietransport. En zo lijkt de oliebevoorrading nog meer onder druk te komen. Veerle de Vos.
5: Op satellietbeelden is te zien hoe grote rookpluimen opstijgen in de buurt van de zogenaamde Oost-West-pijpleiding, die olie uit de Perzische Golf vervoert naar de Rode Zee. Uit voorzorg is de pijpleiding intussen afgesloten. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. De Saoedi's verdenken milities die gesteund worden door Iran van de aanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen, die ook worden gesteund door Iran, de volledige controle verworven over een andere strategische zeestraat. Ook daar passeren dagen.

0: jaarlijks miljoenen vaten olie op weg naar de Rode Zee. Als ook die toevoer zou stokken, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading en de olieprijzen.
1: In Toronto, in Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet slaagde erin om een clandestine versie te drukken waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu is het verhaal nog relevant, zegt regisseur Roskam.
2: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerde nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
1: De film komt bij ons begin december in de zalen.
3: Der geht an Jappe den Diebel aus Belgien.
1: Jappe den Diebel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor fagot. Den Diebel, 22, kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Ondanks de slechte resultaten heeft de ploeg nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen speler van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: En tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. Het weer droog vandaag. Eerst op de meeste plaatsen wat grijs, mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken. Temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. En maandag overwegend droog en grijs eerst, later wisselend bewolkt. Vooraan in dit nieuws, bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom door de populariteit van zonnepanelen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Er stinkt iets aan de opeenvolgende waarschuwingen van techgiganten OpenAI en Anthropic over hun eigen technologie. Het is de stank van gewiekste cynische reclame, zo vindt Bart Eekhout van de Morgen. Hun meest gesofisticeerde modellen zullen op korte termijn in staat zijn om zich op eigen kracht te versterken, zo luidt toch de voorspelling. En dat kan tot catastrofes leiden. De conclusie is dat AI-giganten zichzelf niet in toom kunnen en willen houden. Dus zal de overheid het moeten doen. Pieter Le Saffer heeft het in het nieuwsblad over een ander effect van artificiële intelligentie. Het maakt ons dommer. Waarom zouden we nog een vreemde taal leren? Of waarom zouden we nog zelf onze teksten schrijven? De technologie neemt het allemaal van ons over. De believers argumenteren dat wij andere vaardigheden zullen ontwikkelen, zoals creativiteit en scherpere inzichten om met al die AI-kennis aan de slag te gaan. Dat klinkt heel goed, maar de realiteit is helaas weer barstiger. Kijk naar de PISA-resultaten van deze week. In ongeveer heel Europa gaan die achteruit. Met als belangrijkste conclusie, we moeten weer meer inzetten op de basisvaardigheden. Vlaanderen staat voor de grootste verbouwing ooit, stelt Dimitri Antonissen in het laatste nieuws. Hij heeft het over het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat gaat met een sloopkogel door Vlaamse iconen. De plannen zijn geen pestmaatregel, maar bittere noodzaak, want de ruimte is op. Het plan staat nu op papier, maar het moeilijkste komt nog, want wonen is geen theorie, maar iets emotioneels. Misschien zit die baksteen nog meer in ons hart dan in onze maag. Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen vindt het ook goed nieuws dat er een plan is over de ruimte in Vlaanderen. Maar het is wel een compromis geworden dat voldoende vaag is om later weer creatief in te vullen. En geld om het plan uit te voeren is er ook nog niet. Het plan is dus niet meer dan een hoop goede voornemens. Een basiskaart die te weinig garanties biedt op de uitvoering ervan. 13 Palestijnse studenten zijn de onwaarschijnlijke speelbal van de Belgische regering geworden. Maar de excellenties vinden het allemaal toch geen grote crisis waard. Hans Cotin heeft het in de Standaard over schaamteloze, performatieve politiek. De ene minister gooit zijn waardigheid op tafel, de andere kan zich de onverzettelijke tonen. Wie in deze regering nog pleit voor legale migratie is hypocriet. De Gazaanse studenten blijven in vertwijfeling en wanhoop zitten. Na de handelsoorlog en de oorlog tegen Iran lijkt de Amerikaanse president aan zijn 3e grote front begonnen. Misschien nog het gevaarlijkste van allemaal, vreest Peter de Grote van de tijd. Het roekeloze experiment van Trump, die iedere Amerikaan $5,000 beloofde, speelt zich af op de obligatiemarkt, waar de Amerikaanse overheid elke dag het geld moet vinden om haar enorme tekorten en schulden te financieren. Een vertrouwensbreuk op de obligatiemarkt zou de VS en de wereld in hun financiële fundamenten raken. Het machtigste huis ter wereld staat of valt met het vertrouwen van zijn geldschieters. Festivalnieuws in het belang van Limburg. Pukkelpop blijft Pukkelpop. De Amerikaanse entertainmentreus Live Nation wordt wel eigenaar, maar artistiek, commercieel en organisatorisch blijft het festival onafhankelijk. En dat zal worden gecontroleerd door een onafhankelijke toezichthouder. Die waarborg is nodig, vindt Bart Bijnens. Live Nation organiseert al een aantal grote festivals, beheert concertzalen en ook de ticketverkoop. Wie zoveel schakels controleert, heeft te veel macht over artiesten en prijzen. Goed dus dat de Belgische mededingingsautoriteit blijft meekijken. Het is zaterdag 12 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
3: Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen. Het is tijd om de radio wat luider te zetten en om zacht mee te neurien met deze klassieker van Puccini.

Sopraan Kiri Te Kanawa in O Mio Babbino Caro uit de opera Gianni Schicchi van Giacomo Puccini. En nu gaat Beethoven het tempo wat opdrijven op deze zaterdagochtend met zijn 9e symfonie. Want het tweede deel moet je molto vivace spelen, dus heel levendig, en je moet het ook vooral heel snel spelen. Want als dirigent en als muzikant in het orkest moet je bijzonder snel tellen. Want als we dit horen, dan gaat het in het hoofd van de muzikanten en de dirigent eigenlijk als volgt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Als een symfonie een stad was, dan was dit zonder twijfel het meest monumentale en misschien ook wel het grootste en hoogste gebouw in die stad. De 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Met hieruit het tweede deel Molto Vivace door het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van dirigent Philippe Herrewegen. En toen Antonin Dvorak een kleine 70 jaar later zelf ook aan zijn 9e symfonie begon, was de kans misschien te mooi om te laten liggen. En dus verwees Dvorak in zijn 9e heel subtiel of heel onsubtiel naar die 9e van Beethoven.

0: De 9e symfonie, nu niet van Beethoven, maar wel van Antonin Dvorak, met een duidelijke Beethoven knipoog. En in dit geval ook met een mooie energie door het Atlanta Symphony Orchestra, een opname uit 2024 van een paar jaar geleden met hun dirigent Nathalie Stutzman. Het is tijd voor wat passiemuziek nu.
1: Clara staat op, met Sander de Keren.
0: Geen Johannespassie, ook geen Matthäuspassie, maar wel een Brokkuspassie. Met andere woorden, het lijdensverhaal van Jezus niet op een tekst uit het evangelie, maar wel van de Duitse dichter Bartolt Heinrich Brokkus. Hij was een goede vriend van Händel, die dus een eigen nieuwe tekst schreef op het lijdensverhaal van Jezus. En een van de eerste componisten die erbij was om die tekst van Brokkus op muziek te zetten, was Reinhard Keizers, een operacomponist die verbonden was aan de stad Hamburg. En hij was de allereerste die een Brokkuspassion heeft gecomponeerd.

Sopran Susi Todt in de aria Heil der Welt, dein schmerzig lijden. Een fragment uit de Brokes Passion van Reinhard Keizer. En die muziek heb ik in der tijd leren kennen dankzij deze opname van Les Moufatis. Het orkest onder leiding van dirigent Peter van Heijgen. Reinhard Keizer, hij werd een van de belangrijkste Duitse operacomponisten genoemd. Ook wel de eerste Duitse operacomponist. En ook Händel, niet veel later, zou blijkbaar heel wat operamelodieën en ideeën van Keizer overgenomen hebben voor zijn eigen operas. Dat ging toen zo. Dat was ook een soort van ode aan Reinhard Keizer. Of gewoon omdat die melodieën te mooi waren. Reinhard Keizer stierf trouwens op 12 september, vandaag dus, in het jaar 1739.

een beetje Bach op zaterdag met de tweede vioolpartita van Bach. Violist Renaud Capuçon speelde een gieke. En u hebt het misschien al gehoord daarnet in het nieuws, want er is een Belg in de prijzen gevallen. De 22-jarige fagotist Jappe den Dievel uit Oostkamp. Hij is namelijk tweede geworden op de Duitse muziekwedstrijd ARD Muziekwettbewerk. Wat een beetje de Olympische Spelen voor fagot wordt genoemd, blijkbaar. U leest het hele artikel op VRT Nieuws. En Jappe heeft bewezen dat hij talent heeft en dat hij ook uit een zeer muzikale familie komt. Dat weten we natuurlijk al langer, want een paar jaar geleden heeft hij ook een concert gespeeld met zijn broers op Iedereen Klassiek in Brugge. Hier speelt Jappe op fagot samen met zijn broer Balder den Dievel op hobo, Warre den Dievel op trompet en hun moeder Christine de Volder aan de piano.

Oblivion van Astor Piazzolla, zoals het klonk een paar jaar geleden op Iedereen Klassiek in Concertgebouw Brugge. Hier in een versie die deze muzikanten ook gewoon samen thuis kunnen spelen en oefenen. Want we hoorden hier alle broers samen, Jappe op fagot, Balder op hobo en Warre den Dievel op trompet, met hun moeder Christine de Volder aan de piano. En de mama zal heel blij zijn, heel fier, want Jappe heeft dus net een mooie prijs gewonnen als fagotist in een wedstrijd in Duitsland. En ik denk dat Jappe ook een sms'je zal krijgen van zijn broer Martijn den Dievel, de vierde broer. Want hij zal trouwens bijna beginnen aan de repetities voor de vijfde symfonie van Tchaikovsky. Want Martijn dirigeert dit werk begin oktober bij Symfonieorkest Vlaanderen. Blijf bij ons, want straks na 10 uur praat Katelijne Boon weer vol liefde over muziek. Muziek die ook herinneringen oproept, een heel levensverhaal. Straks na 10 uur is er een nieuwe liefhebber. Mooie zaterdag.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met De Standaard, De Soir en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Dat heeft minister van Begroting Ben Weitz gezegd in de ochtend op Radio 1. Weitz noemt het de grootste besparingsoefening ooit in Vlaanderen, al zal er ook geïnvesteerd worden. En er zal ook al naar de volgende jaren gekeken worden, zegt Weitz.
2: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 2028, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. In onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten en ook perspectief bieden.
1: De Vlaamse regering zal volgens minister Weitz al zeker bekijken welke subsidies ze kan schrappen. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en dat staat in Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts, die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
3: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving en mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de boerentoren dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
1: Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. Gent maakt zich klaar voor een opvallend schouwspel voor de opening van het stadsfestival Eau de Gand. 2 volledig nagemaakte gevels van bekende Gentse gebouwen zullen van plaats verwisselen. In een bonte stoet worden de gevels door de stad gedragen en op een andere bestemming heropgebouwd. Trui de Marais volgt het spektakel in Gent.
4: Op het Fonteinenplein in de Brugse Poort, een 19e-eeuwse arbeiderswijk, staat een klein huisje met grijze gevel, aan het raam een Palestijnse vlag. Een kopie van die gevel, met vlag en al, staat al een week voor dat huisje. Hetzelfde op de Vrijdagmarkt, een kopie van een statig pand met trapgevel, werd voor het echte gebouw opgetrokken. Die 2 wisselen straks van plaats. Een stoet van 1000 mensen met fanfares voorop zal de kopiegevels door de stad dragen en heropbouwen. Het arbeidershuisje komt dan tussen de nep-middeleeuwse gevels van de Vrijdagmarkt te staan. De statige trapgevel staat dan in de Volkse Brugse Poort. Regisseur Thomas Verstraeten wil mensen doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. Is Gent nog wel van de Gentenaars? Wordt het niet te veel opgeofferd aan wat toeristen willen zien en wat niet authentiek is? Kritisch of niet, Gentenaars zijn nu al in de ban van wat straks gaat gebeuren.
1: Het weer vandaag droog met zon en wolken, temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en grijs, later wisselend bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De liefhebber met Katelijne Boon.
5: Heel goedemorgen, heel fijn dat u luistert. En ja, u hoorde het, hè. Wij zijn al helemaal op dreef. Onze liefhebber vandaag is Isabel Miquel Arques. Het is een beeldende kunstenaar die geboren werd in Leyta in Spanje en vandaag in Antwerpen woont en werkt. Haar verhalen vertelt ze met fotografie, tekst en

0: En ze heeft bijzonder veel aandacht voor materiaal, textuur en sporen die herinneringen achterlaten. Haar werk verscheen in verschillende tentoonstellingen en kunstenaarsboeken. En de jongste jaren werkte ze onder andere aan Beyond Borders, een trilogie waarin ze in dialoog treedt met drie iconische vrouwen. Na Karen Blixen en Virginia Woolf wijden ze het derde deel aan Georgia O'Keeffe. En dat kreeg vorm in een boek, net verschenen bij Lydion, het ligt hier ook bij ons op tafel, en een tentoonstelling bij Geukes en de Veel Projects in Antwerpen, nog te bezoeken tot 25 oktober, op vrijdag, zaterdag en zondag, tussen 2 en 6 in Fabriek Noord. Maar dat betekent dat ze voor 2 uur tijd heeft om naar de liefhebber te komen. Welkom, Isabel.
1: Dank je.
0: Ja, Beyond Borders in dialoog met Georgia O'Keeffe, vorige zondag geopend. Hoe was het?
1: Het was absoluut fantastisch. Het was geweldig. Er kwamen heel veel mensen. Ik was eigenlijk heel onder de indruk van de aandacht dat niet alleen het boek, maar natuurlijk de expositie heeft gekregen. Ook Fabriek Noord is heel geschikt voor die werken. Mijn solo en de groep tentoonstelling. Want die zijn eigenlijk twee exposities onder een dak, mm-hmm. onder Geukens en de Wil. En dus, zoals je weet, ik ben in New Mexico geweest. En dus eigenlijk, mijn solo-expositie, het gaat over de ervaring. In New Mexico, in de huizen van Georgia O'Keeffe. We kunnen haar Georgia noemen of O'Keeffe noemen. Georgia O'Keeffe is wel heel lang.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar dat is dus een heel persoonlijke indruk van haar geest. En wat ik heb daar ervaren in haar huizen. Dus er zijn twee huizen. Dus één dat is open voor het publiek. En die andere, dus dat was eigenlijk de trigger. Dat was waarom zij in New Mexico gaan wonen. Mm-hmm. En dat is Ghost Ranch. En daar had ik dus, dat is dicht voor het publiek. En daar had ik dus exclusiviteit. Dus dat vond ik
0: om natuurlijk te lopen en foto's
1: geweldig.
0: Te maken.
1: Ja. Om inderdaad, dus door de directrice van de Historic Properties van de Georgia O'Keeffe Museum, daar binnen te komen. En gewoon, dus ik was daar. Ze liet mij alleen rond te lopen, dus 2 dagen lang. Ik kon alles bekijken, alles aanraken. En dat is een totaal ander gevoel dan een andere huis. Mm-hmm. Waar dus nog zijn tours en bezoekers. Daar was ik alleen met Georgia eigenlijk. Ja. En de expositie dus gaat het daarover, mijn gevoel.
0: Het is wel een bijzondere vrouw. Ze heeft een beetje het imago van een vrijgevochten pionierskunstenaar.
1: Ja, ja.
0: Waarom heb je haar gekozen na die twee literatoren?
1: Ja, want eigenlijk, ik denk dat af en toe heb ik de indruk dat zij hebben mij gekozen. kijk, de drie vrouwen zijn altijd deel van mijn artistieke wereld geweest, sinds ik heel jong was. Er is wel een rode draad tussen de drie vrouwen. Die zijn drie totaal niet-conventionele vrouwen. Elke op een manier. Ik zou zeggen dat ik wou O'Keeffe zijn in een zin. Ik heb een grote bewondering voor Blixen en Woolf op een andere manier. Maar ik wou niet Blixen en niet Woolf zijn. Ja, zeker niet Woolf. Nou. Nee. alhoewel, ik vind haar absoluut een genie. Maar Blixen, haar manier, haar levensstijl, vond dat heel indrukwekkend. Alleen te gaan wonen in een woestijn en schilderen.
0: O'Keeffe bedoel je?
1: O'Keeffe, sorry. Ja. Ja, gewoon alleen te zijn met de natuur. En doe eigenlijk wat je wil doen, dat is gewoon schilderen. Dat vond ik, oh wauw, ja. Gedurfd en geweldig.
0: En heb je ze beter leren kennen door daar dagen alleen in haar omgeving door te brengen?
1: Absoluut. Ja. En vooral wat ik vond heel, heel bijzonder. Het was iets dat ik niet had verwacht. En dat is, er is een spiritualiteit. Er is een bepaalde... hoe zou ik dat zeggen? Er is een lichtheid van geest.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl je rondom u heb je heel zware objecten. Je hebt takken, je hebt stenen. Dus de omgeving is ruw en zwaar. En toch voel je een lichtheid van geest.
0: Mm-hmm.
1: En rust. Dat vond ik heel indrukwekkend.
0: Het zal ongetwijfeld haar ook hebben aangetrokken.
1: Dat is, denk ik. En de stilte.
0: Ja. We gaan hier natuurlijk niet stilte opzoeken.
1: Nee, daar
0: niet. We gaan voor de muziek vandaag.
1: Ja, absoluut.
0: Jij bent geboren in Catalonië.
1: Ja.
0: En we gaan luisteren naar muziek die niet alleen bij Catalonië hoort, maar blijkbaar voor de Catalanen ook meer is dan een gewoon lied. El Cant dels Ocells.
1: El Cant dels Ocells, dat is een Catalaans voor El Canto de los Pájaros. El Cant dels Ocells, ja, ja.
0: Lied van de vogels. Maar met Pau Casals. Die werd bij jou thuis ook gedraaid.
1: Bij mij was inderdaad, dus dat was eigenlijk, dat is de plaat, de muziek, dat ik dus altijd me herinner. Dus thuis, dat was constant. Mijn moeder was een pianist, maar ze was een totale fan van Pau Casals. En dat was een held.
0: Ah, ja.
1: En El Cant dels Ocells, ja, voilà. Dat was, zoals jullie zeggen, grijs gedraaid. Dus ja, ja. Ja. En dat is altijd bij mij. En als ik dat hoor, elke keer opnieuw, het is heel emotioneel. Ja. Hm. Ja.

0: Cantel Zossels met de held ten huize van Isabel Miquel Arques, Pablo Casals. Ja, het is een lied of een stuk dat hij gebruikt en ook als een soort muzikale boodschap van Catalonië. Een pleidooi voor vrede, voor vrijheid ook.
1: Absoluut.
0: Maar toch even naar dat gezin waar jij geboren bent. Klein gezin, want je was blijkbaar het enige kind.
1: Ja.
0: En je bent... Je mama was al op leeftijd. Hè,
1: mijn moeder was 47 toen ik geboren werd. Dus ja, inderdaad, dat was een beetje laat.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor had ik dus een heel bijzondere
0: jeugd,
1: opvoeding. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja.
0: Ze was pianiste. Was muziek iets waar jullie echt ook over praten? Of was dat zo'n soort van vanzelfsprekende aanwezigheid?
1: Beide. Mijn moeder was altijd piano aan het spelen en muziek aan het draaien. Mm-hmm. Maar zij vertelde ook graag over de componisten, weet je. En zij was gefascineerd door Chopin. Natuurlijk door de muziek. Maar ik denk ook dat zij had een soort van, hoe zou je dat zeggen, romantische idee van. Niet alleen door de figuur van Chopin zelf, hè, fysiek, maar ook, klinkt misschien heel raar, maar toch door de tuberculose.
0: Ja.
1: Want dus Chopin is doodgegaan aan tuberculose. En jammer genoeg, mijn moeder had een ervaring met tuberculose. Hè, dus door een broer die gestorven was toen hij 30 jaar oud was. De oudste broer die eigenlijk was. De broer die haar introduceerde in de muziekwereld. De broer die eigenlijk alles dat cultureel was. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was, hoe zou je dat zeggen? Hij vertelde bijvoorbeeld welke boeken moest ze lezen.
0: Voelde haar.
1: Ja, voilà, die voelde haar. Dus, en jammer genoeg, dus hij was 30 jaar oud toen hij stierf van tuberculose. Daarna had mijn moeder zelf tuberculose, toen ze jong was. Ik weet niet of dat van verdriet was. Of van, natuurlijk kwam ook de Spaanse burgeroorlog. Dus die waren natuurlijk ondervoed. Was miserie. Er was van alles. En daarna, in latere leeftijd, voor ze getrouwd was, had ze terug de tuberculose.
0: Ze voelde een verwantschap
1: dus
0: met
1: Chopin. Volgens mij, de tuberculose was toch wel iets. Ja. Dat was in verband met Chopin. Maar natuurlijk, de muziek vond ze... Het was een deel van haar. Ik kan niet alles. Er was een componist waar zij een totale communie had.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En die speelde dat heel vaak.
0: Heb jij ooit moeten piano spelen?
1: Ha! Mijn moeder dacht, ja, dat gaan wij aan beginnen, dat kind. Ja, ik ben begonnen met piano. Jammer genoeg had ik de talent van mijn moeder
0: niet.
1: Het talent.
0: Ja, het is waar.
1: Dus het talent van mijn moeder niet. Ik had ook de passie niet dat zij had. En dan stopte dan eigenlijk. Hè. Dan moet je niet verder gaan zoeken. Hè.
0: Maar luister je anders naar pianomuziek?
1: Ja.
0: Ja,
1: absoluut. Absoluut. Maar dit is een talent dat ik niet heb. Ik heb andere talenten, maar niet... niet dat.
0: Maar gelukkig, Anna Vinitskaya heeft die wel.
1: Ja.
0: Gisteren was ze nog in Beaux-Arts voor de opening van het seizoen van Belgian National Orchestra. En hier speelt ze de Fantaisie Impromptue in Sis Klein van Chopin. En je hebt hier de partituur nog van je mama prachtig ingebonden meegebracht.
1: Ja.
0: En ik vermoed dat ze het ook gespeeld heeft.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk de muziek die thuis het meest werd gespeeld eigenlijk.

0: De Fantaisie impromptu in Cis Klein. Een van Chopins bekendste werken die hij zelf nooit gepubliceerd heeft. Geschreven toen hij 24 was, maar pas na zijn dood gepubliceerd. En ja, je voelt er zowel dat improviserende karakter als die toch wel vrij duidelijke vorm. Heel bijzonder. En voor Isabel Miquel Arques, die hier zit vandaag in de Liefhebber. Ja, toch wel een tijdreis onmiddellijk terug naar de jeugd. Ja. Niet evident om te beluisteren, want het brengt veel herinneringen mee.
1: Helemaal. Moeilijk.
0: Je zei het, ja. Het had ook Schubert impromptu kunnen zijn, of de Polonaise, de heroïsche, ja. Of zoals je daarnet vertelde tijdens het luisteren, de regendruppel, prelude.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Ik was gewoon aan het denken. Mijn moeder was dol op Chopin, maar ook dol op Georges Sand. En dan denk ik, ja, maar dat komt dus gewoon van haar, die fascinatie door de sterke vrouwen, zeg.
0: Ja, echt met degene mee.
1: Met degene mee, want die Georges Sand die was toch wel een... een vooral niet conventionele vrouw, dat
0: nee,
1: is zeker.
0: Niet.
1: Een bijzondere, sterk, open-minded, open geest...
0: Die inderdaad
1: persoon.
0: Ook mannenkleren droeg en sigaren rookte.
1: Sigaren roken, schrijfster, fascinerende persoon. Mm-hmm. Dus dat was ik gewoon nu net aan het denken.
0: Ja, iemand die ze ook heel erg bewonderde was haar leeftijdsgenote, quasi-leeftijdsgenote Alicia de la Rocha.
1: Ja, Alicia de la Rocha, dat was natuurlijk mijn moeder, lievelingspianist. Zij vond haar absoluut fascinerend. En die zei altijd, maar weet je, zij is zo klein, die Alicia de la Rocha. En zulke kleine handjes. Hoe kan ze aan de octava komen? Dat snap ik niet. Maar blijkbaar, zij had dus inderdaad dus kleine handjes, maar wel kon ze prima dus
0: een octaaf
1: maar echt ruim. Ja. Wat ja, een soort van wonder is. Maar goed.
0: Zij heeft haar nooit ontmoet, maar jij wel, hè?
1: Ik heb haar ontmoet, want dat was heel eigenlijk toevallig natuurlijk. Maar dus ik was op de trouwfeest van haar zoon. Kiko, in Barcelona. En daar was zij. Ik was even starstruck, zoals je zei. zij was minuscuul. Ik denk dat, ik weet het niet, 1,50 of 1,55. Heel, heel, heel klein. Heel bescheiden. Heel warm. Lief. Maar vooral bescheiden. Mm-hmm. Ik vond dat heel indrukwekkend.
0: Vaak zijn de grootste artiesten de meest bescheiden mensen.
1: Ja,
0: hoor.
1: Dat denk ik, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. We gaan naar Spaanse muziek luisteren. Hè.
1: Ja.
0: Kan niet anders.
1: Kan niet anders.
0: Blijkbaar is zij opgegroeid in een zeer muzikale familie. Alicia de la Rocha, haar moeder en tante waren allebei leerlingen van Granados. En ook haar leraar. Was eigenlijk een leerling. Ze is dus echt gevormd binnen heel die traditie. Dus we gaan naar Granados luisteren. Danzas Españolas. Dat ook iets uit Goyescas kunnen zijn. En ook die partituren heb je bij. Maar je koos voor Oriental. Om een bepaalde reden?
1: Ik koos voor Oriental, omdat dat was ook iets dat thuis werd gespeeld. Voilà. Maar Granados was ook een lievelings van mijn moeder. Waarom? Dat snap ik natuurlijk volledig. Niet alleen door de muziek, maar chauvinisme. Granados was geboren in Lleida, waar natuurlijk waar ik vandaan kom. En er is een straat heel dichtbij waar wij woonden. Die noemde Enrique Granados. Dat is natuurlijk de held.
0: Ja,
1: de
0: ja.
1: held. En eigenlijk dus ik... Ik heb dus het boek van alle partituren van Granados van mijn moeder hier. Ja. En wat ik had gevonden was, dat wist ik zelf niet dat dat in het boek was. Maar toevallig dus, ja. Een stuk van de krant. Granados was, overleden... 24, welke was de datum nu weer? 24 maart, kan dat zijn?
0: Ze haalt
1: ja, 24
0: het
1: maart.
0: Bij.
1: Voilà, de artikel heb ik dus nu bij. En dat is dat een artikel van La Vanguardia Española. En dat is van dus domingo, zondag, 24 maart, 1963. Dus ik ben van 63. Maar van november, dus mijn moeder was toen zwanger. En hier staat inderdaad dus un anniversario, hè? Dus 24 maart 1916. En dat gaat dus over Enrique Granados die, en zijn Goyescas in New York. En eigenlijk, dus dat was de laatste, zeg maar, optreden van de Goyescas dat hij had dus
0: meegemaakt.
1: Want daarna, dus van New York moest hij terug naar Spanje. En door die optreden miste hij de boot dat hij moest pakken om terug te komen. Rechtstreeks. Ja. Naar Spanje. En dan moest hij via Engeland gaan. En daar heeft hij dus voor dat een andere boot moest pakken. En die boot, samen met zijn vrouw, werd dus geraakt door een torpedo. En ja, en die zijn dus beide verdronken.
0: Ja.
1: En de 6 kinderen, die waren niet bij. Die waren dus thuis. Maar toch een totale drama natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Grote tragedie. Ja, het is wel bijzonder. Het is zo'n tijdsdocument.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, ze moet net zwanger geweest zijn. Hè? Ja.
1: Ja, voilà. En dat, dus ik was er al, eigenlijk.
0: Ja, je was er al. Je was erbij.
1: Ik was er al, ja.
0: We gaan luisteren naar Alicia met die dans, die Spaanse dans van Granados.

0: Prachtig, Alicia de la Rocha. Dankzij jou, Isabel Michelakis, weten we nu dat ze heel klein was en kleine handjes had. Maar wat speelde ze toch fabuleus.
1: Toch fabuleus,
0: ja. Ja, het was Oriental, tweede van de Spaanse dansen van Enrique Granados. We gaan naar vrij recente muzikale ontdekkingen. Pierre Fontenelle, Belgisch-Amerikaanse cellist, heeft bij jou thuis gespeeld.
1: Absoluut.
0: En hoe heb je die leren kennen?
1: Ik heb hem leren kennen via de Music Circles. Dus dat is een groep die eigenlijk vooral thuisconcerten doet. Die is zo begonnen. Heel, heel klein. De fondatrice is Héloïse du Saillant. Dat komt eigenlijk ook van haar thuis, die verbinding met de muziek. Zij speelt zelf piano. Maar zij hebben dus thuis al, in Frankrijk, 25 jaar lang, elke zomer deden ze concertos en muziekfestivals. En dus zij is haar eigen kleine music circle begonnen, die nu groter is aan het worden, want heeft nu precies een kleine mini-festival in Venetië.
0: Oh ja.
1: Precies dit weekend. Bij mij thuis. Waarom bij mij thuis? Ja, wij hebben ook samen met Geukens en de Wiel, Erin Rinkau, die ook hier een gast was, Ben Masjovic Gordon Square Society opgericht. dat is een hele avontuur. Dat is ontstaan dus eigenlijk door de tweede Beyond Borders. Dus mijn dialoog met Virginia Woolf. En het is een society die eigenlijk gebaseerd is, of in de geest van de Bloomsbury Group. Wij hebben dus 2 jaar lang
0: een festival
1: gehouden. Ja. En één deel van het festival, dus het begin, de opening van het festival, was bij ons thuis. En daar kwam dus Pierre Fontenelle via de Music Circle binnen. En dat was een ontdekking.
0: Ontdekking, ja, want het is een heel bijzondere muzikant in die zin dat hij enorm veelzijdig is. Hij heeft zo'n heel traject. Is eigenlijk begonnen als autodidact.
1: Ja.
0: Meen ik te begrijpen, maar je voelt ook dat zijn eerste muzikale voorbeelden waren niet Bach of Beethoven, maar Nirvana en Jimi Hendrix.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Dus hij brengt eigenlijk heel veel andere invloeden mee.
1: Ja,
0: binnen.
1: En wat ik ook bijzonder vond, is dat af en toe met klassiek muziek, wat ik vind het mankeert af en toe iets in de zin van, kijk, er zijn mensen die zijn kenners, hè? Maar er zijn veel mensen die van de klassieke muziek houden, maar die zijn geen kenners.
0: Mm-hmm.
1: Hè? En er wordt nooit een uitleg gegeven.
0: Ja.
1: Hè? You're supposed to know.
0: Ja.
1: En ik vind dat wel heel bijzonder, zoals bij Keijers ook, hè? Met Beethoven. Hè? En de uitleg, wat is het verhaal achter?
0: Ja. Hè? Dan, en dat is iets wat je van je mama ook kreeg.
1: Van mijn moeder ook. Ja. En dan luister naar de muziek op een andere manier. Hè? Mm-hmm. En dus hij deed dat ook. En bijvoorbeeld bij ons, die naam, teksten van Wolf bijvoorbeeld, die bij de muziek ook hoorden. En het was het is muziek en nog
0: iets extra.
1: Ja, ja, ja. En dus ik vind hem een heel begaafde
0: absoluut. En een
1: muzikant. Ja.
0: Prachtig album, Roots.
1: En dan Roots, ja.
0: Ja, een album dat je graag ook cadeau doet aan mensen.
1: Absoluut, absoluut. Ik vind dat een ontdekking. Ja. Ja.
0: Zeker. Je hebt daar één werk uitgekozen, Seven, van Spaanse celliste, componiste Andrea Casarubios.
1: Ja.
0: Waarom precies dat stuk?
1: Waarom? Goed. Ik zal je vertellen. Het punt is, als ik werk, of als ik denk voor ik een werk ga maken, ik heb stilte nodig. Hè? Dus ik luister heel graag naar muziek, maar de muziek heeft zo'n grote invloed.
0: Mm-hmm.
1: Dan dat ja, af en toe kan ik dat niet. Want dan kan ik... Allee, die maakt me denken in een bepaalde richting. Mm-hmm, hè? Ja. En dat is af en toe niet de bedoeling. Voilà, je wil niet beïnvloed worden. En bij Seven... sorry, bij Seven... Ik snap niet goed waarom. Maar ik kan dus gewoon denken.
0: Vrij denken.
1: Het is voor mij... Ik kan dat niet uitleggen. Andrea Casarrubios, zij is dus inderdaad een Spaanse en die komt van Avila. Dat is midden Spanje. Mm-hmm. En eigenlijk, ze zegt dat haar muziek is verbonden met de kleuren, licht en landschappen. Misschien is dat eigenlijk nu ben ik ook...
0: Ter plekke aan het realiseren.
1: Ja, de verbinding aan het maken met Oki. Ik weet het niet. Mm-hmm. Maar er is ook er is een verbinding ergens. Dat bij mij dus heel natuurlijk komt.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: En daarom dus, ik luister dat heel graag en heel vaak, mm-hmm. terwijl ik... aan het werken ben.
0: We gaan wel, als u luistert thuis en u bent met iets bezig en u voelt dat het u ook makkelijk maakt om gewoon verder te doen, laat het ons zeker weten via de Clara-app. Zij heeft het geschreven in 2020 als eerbetoon aan de mensen die in de pandemie bleven werken terwijl de rest van de wereld stilviel. En blijkbaar aan het einde zijn 7 klanken die verwijzen naar het applaus om 7 uur 's avonds.
1: Exact.
0: Ja, boeiende muziek. We zijn vertrokken voor meer dan 10 minuten.
1: Ja.
0: Heel benieuwd wat u ervan gaat vinden. Pierre Fontenelle.

0: weet niet of u ze geteld heeft, maar we hebben inderdaad 7 keer die plonk gehoord. verwijst dus naar 7 uur 's avonds toen de mensen op straat gingen applaudisseren.
1: Ja.
0: Voor de zorgverleners, ondertussen ook alweer 6 jaar geleden. Pierre Fontenelle met 7 voor cello solo van Andrea Casarubios staat op zijn mooie album Roots. Isabel, we gaan verder met muziek, ja, die eigenlijk meer dan 300 jaar oud is, maar hier in een uitvoering van een hedendaags pianist, Víkingur Ólafsson. Het is muziek waar je heel graag naar luistert, van Rameau.
1: Ja, ja. Ik vind dat zo uplifting. ik word goed gezien van.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik luister ook heel vaak naar. Vooral... ja, er is een hele album, hè? Maar Le Cyclope vind ik schitterend.
0: Het is een rondo uit zijn pièce de clavecin.
1: Ja, ja. Ja.
0: Je had het andere dat je gezegd, dat was Le Chant of Le Rappel des Oiseaux.
1: Le Rappel des Oiseaux, dat hoor je letterlijk, ja, de vogels zingen. Hè?
0: Maar hier vond ik het wel bijzonder. Ja, we hebben al vogels gehad bij,
1: ja,
0: Pau Casals. Dus we hebben gewoon voor de eenoogige reuzen uit de Griekse mythologie gekozen.
1: Ja.
0: Le Cyclope.
1: Le Cyclope.

0: Le Cyclope uit de suite voor clavecimbel van Jean-Philippe Rameau. En ja, we zitten hier een beetje te grinniken, want Isabelle Michel-Arques, onze kunstenaar die vandaag de liefhebber is, die zei, ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom die cyclope, die eenoogige reus,
1: monster.
0: Dat monster, want voor mij klinkt het als een vrolijk stuk.
1: Ja, voor mij klinkt het als een prachtige dag, blauwe lucht, zonneschijn, ben je verliefd of zoiets. Er is alleen maar positiviteit. Hè? Allee, wie wordt niet vrolijk van zoiets. En dan, ineens denk ik, Le Cyclope. En we waren wel aan het lachen natuurlijk. Hè, want
0: het is
1: zei,
0: misschien,
1: je moet
0: misschien snel weglopen.
1: Weglopen
0: omdat hij achter je aan zit.
1: Van de monster.
0: Ja, want er was Vikingur Olafsson, houdt er inderdaad een groot tempo in.
1: Ja.
0: Hè? Nee, goed, alle gekheid op een stokje. We gaan terug naar Georgia O'Keeffe. Vorig jaar rond deze tijd was je in New Mexico en kon je daar inderdaad rondlopen op die plek waar zij gewoond en gewerkt heeft. Je bent daarvoor naar Amerika getrokken. Heb je daar dan ook muziek meegenomen of ben je op zoek gegaan naar de muziek in haar leven?
1: Ik ben op zoek, inderdaad. Zij luisterde dus heel veel naar muziek in haar thuis in Abiquiu. Had ze, staat nog steeds daar, een prachtige muziekinstallatie.
0: Ah, ja.
1: Ja. En die zijn nog alle platen bijvoorbeeld, hè, dat je kan ook bekijken. En, dus het is wel heel interessant. Dus ik heb ontdekt dat zij... Well, Georgia O'Keeffe, moet je weten, die had een klassikale, dus klassikaal muziek achtergrond. Dus zij speelde dus piano en viool.
0: Oh ja.
1: En dus zij houden heel veel van muziek. Maar ja, wel als je O'Keeffe, als je de schilderijen ziet en je ziet hoe zij leeft, denk je, wat was de muziek dat zij naar luisterde? Want, zij luisterde dus naar veel klassiek, maar ik heb ontdekt dat zij luistert naar Monteverdi. Heel, heel vaak. Dus haar lievelings was de Incoronazione di Poppea.
0: Ja.
1: En dat had ik dus, dat wist ik niet. Dat is voor mij een ontdekking. Maar wat het was, vooral daarvoor, is dat toen ik in New Mexico kwam, dus natuurlijk ben je.

0: Je hebt de kantehonden, dus je hebt natuurlijk de flamenco. De flamenco kan met gitaar zijn. Hè. Mm-hmm. Maar je hebt wat ze noemen kantehondo. A palo seco, dat is wel een heel grappige eigenlijk, uitdrukking, een Spaanse uitdrukking. Maar
1: wat betekent...
0: A palo seco, palo is een stok.
1: Een stok? Een droge stok?
0: Seco, een droge stok. Dus eigenlijk droog, dus zonder niks.
1: Yes, geen begeleiding.
0: Geen begeleiding, gewoon de vocals.
1: A cappella.
0: A cappella, voilà. Maar dus als in het Spaans is, cantehondo a palo seco, voilà. En ik dacht, maar het is toch dezelfde? Absoluut. En,
1: want ook, je hebt daar echt zo Native Americans horen... A palo seco zingen.
0: A palo seco.
1: Op dezelfde manier.
0: Op dezelfde manier zingen. En eigenlijk dus... Ik denk dat veel mensen denken... wat ook niet verbazend is... dat bijvoorbeeld O'Keefe... vond Aaron Copland natuurlijk geweldig... omdat hij door zijn composities... et cetera. Maar eigenlijk ze vond hem niet zo leuk.
1: Ah, ja.
0: Eigenlijk helemaal niet leuk...
1: En, dus geen rodeo voor haar?
0: Nee. En ik denk dat... voilà, toch, zij was meer voor de klassieke muziek. Maar voor mij, het was een ontdekking. Die verbinding tussen de New Mexico...
1: En je eigen thuis.
0: En mijn eigen thuis. Ja. Voilà.
1: En je bent op YouTube gedoken.
0: En
1: je hebt daar inderdaad Manuel Mairena teruggevonden...
0: Ja.
1: Die ja, een cantaor was.
0: Een cantaor, ja, absoluut. Ja. Palo seco.
1: Ja. En dus je hebt echt... We hebben een prachtig stukje waar je onmiddellijk zal horen wat het betekent om als een droge stok te zingen.
0: Absoluut.
2: Logisch.

0: Terecht applaus voor Manuel Mairena. Je zei het nog, het is echt straf hoor.
1: Ja, het is inderdaad, het is echt straf. ik kan niks anders zeggen. Maar wat ik wou ook zeggen van O'Keefe en de muziek, hè, dat was ook iets. Zij gaat niet officieel synesthesia. Weet je wat dat is?
0: Ja, hè? Dat je verschillen. Ja, bijvoorbeeld als je een kleur ziet, dat je daar bijvoorbeeld een geluid of een klank
1: Klopt.
0: Bij hoort. Of omgekeerd, je zintuigen versmelten met elkaar.
1: Ja, dat je ook als je muziek hoort, dat je kleuren ziet.
0: Ja,
1: en vormen en die soort dingen. Dus officieel had ze dat niet, maar volgens mij had ze dat wel. Ja. Want zij heeft eigenlijk in muziek heeft haar eigenlijk naar de richting van abstractie.
0: Ah ja.
1: Gebracht. Want zij had twee werken gemaakt in 1918. Die heette Pink Music en Blue Music.
0: Ah ja, kijk. Ja,
1: ja
0: dat is bijna letterlijk. Ja.
1: Letterlijk.
0: Synesthesie.
1: En die zei, ja, voilà, dat zij wou... Zij zei dat...

0: music could be translated for something for the eye. Dus dat hij kon eigenlijk muziek vertalen
1: naar iets visueels.
0: Naar iets visueels.
1: Is dat iets wat jij zelf ook al gemerkt hebt in je eigen werk?
0: Het is een goede vraag.
1: Dankjewel.
0: Niet over nagedacht. Bepaalde werken. Niet de meeste werken, maar bepaalde werken, ja.
1: En is dat dan iets wat spontaan zich voordoet of waar je echt jezelf...
0: Niet over nadenken,
1: niet over nadenken.
0: Nee.
1: Ja. Je vertelde daarnet over Monteverdi, L'Incoronazione di Poppea. We gaan zo meteen luisteren naar Pur Timiro, en dat is een beetje vreemd, want men denkt eigenlijk dat dat misschien nog niet door Monteverdi geschreven is, omdat het niet in het oorspronkelijke partituur staat, maar los daarvan... Als je naar die muziek luistert, kan je dan begrijpen waarom juist die muziek voor haar zoveel betekent?
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, waarom?
0: Eigenlijk wel. Het is een muziek die heel... Speciaal de Coronazione di Poppea, is heel vrij. Ah, ja. Ik zie... Het is grappig, als ik de eerste keer dat ik naar luister, denk ik... Ah ja, ik zie haar eigenlijk door het huis wandelen. Weet je? Het is... It flows. Het is echt... maar vooral vrij en is ruim. En er is ruimte. Er is licht, lucht en ruimte. Mm-hmm. Voilà.
1: Ja, ik
0: zie haar daar in. Dat zij kan geïnspireerd.
1: Het is wel boeiend, want ja, Claudio Monteverdi staat aan de wieg van de opera. En had inderdaad, heeft een hele... nieuwe vorm uitgedokterd. Dus die vrijheid om iets te creëren.
0: Voilà. Ja, nee, maar dat kon ik voelen, absoluut. En ik kon letterlijk haar zien door
1: het huis wandelen.
0: Door het huis.
1: Terwijl op haar platen spelen.
0: absoluut.
1: Ja. Wij hebben hier een versie met L'Arpeggiata en Philippe Charouski en Nouria Rial. Het is het mooie slotduet tussen de geliefde Poppea en Nero en wat ze dan ook hebben uitgevreten de rest van de opera. Dit is het liefdesmoment. Heel mooie muziek.

0: Sublieme duet en subliem, dat zijn de woorden die ik neem van mijn gast hier, Isabel Michel-Arques. Duet uit L'Incoronazione di Poppea van Monteverdi met Philippe Chagouski en Nuria Rial en Arpeggiata. En ja, ze zei daarnet, dat is echt voor mij een ontdekking. Een ontdekking dankzij Georgia O'Keeffe. Hoe mooi is dat?
1: Ja. Ja. Geweldig.
0: Ja, echt waar. Je kan natuurlijk op alle mogelijke manieren muziek leren kennen. Film is daar een uitgelezen medium voor. En jij houdt erg veel van film. Wat me niet verbaast van iemand die visueel is ingesteld natuurlijk.
1: Dat klopt, ja. Ja, ja.
0: Ja, dus wij hebben hier onder andere de titel, muziek bij de titel, generiek van To Kill a Mockingbird. Een film nog voor jouw geboortejaar, 62.
1: Klopt.
0: Naar de roman van Harper Lee, met Gregory Peck. Hè.
1: Ja.
0: Maar waarom precies die muziek van Elmer Bernstein?
1: Waarom precies? Omdat het is de kindertijd. En de kindertijd, ik was heel gelukkig in mijn kindertijd. Tot ik 10 jaar oud was, 10, 11. Was heel, heel, heel gelukkig kind. En wat ik zie, wat ik hoor, hè? Want je moet ook natuurlijk, als je de kans hebt, moet je de film gaan kijken en dan vooral de opening. Hè?
0: Dus, het is te zien op YouTube, hè?
1: Ja, hoe de film begint, hè? Dus de titels. Hè? Het is van een schoonheid en het is simpel en het is toch...
0: Zwart-wit.
1: Zwart-wit, absoluut. En goed, de muziek, dus wat is die... De muziek, het gevoel dat aan mij geeft, is dat is een, als het begint, het is een kind die stap per stap begint leren. Dus voilà, stap per stap te zetten. Hè, dus begint te wandelen, begint te lopen, begint stilletjes. En die begint ook langzaam dingen te ontdekken.
0: Mm-hmm.
1: Tot op een bepaald moment, die op het einde, die eigenlijk... de wereld rondom zich ontdekt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En het is iets dat eigenlijk bij een kind heel lang duurt en heel complex is. En toch vind ik dat het is helemaal in, hoe zou ik dat zeggen, samengevoegd. Ja. In zo'n een korte stuk muziek eigenlijk.
0: Ja, want als je ziet, het eerste wat je ziet is eigenlijk een soort van lade of schuif of een doos waarvan alles in ligt.
1: Ja.
0: Knikkers liggen erin.
1: Knikkers en de crayons en potlood en kleine prulletjes, weet je, stukjes van dingen die zijn gevonden. En alle, eigenlijk, wij hebben als kind, denk ik, ons allemaal zoiets gehad. Hè? Onze schatten, natuurlijk. Hè? En dat was bijzonder voor ons. En dat is het begin van alles, vind ik. Hè? En dat is het begin van de ontdekkingsreis, toch?
0: Mm-hmm. Hè? Ja.
1: Iets dat je voor jezelf houdt en toch elke keer dat je dat open doet, zie je andere dingen in. Hè? En op een bepaald moment ben je uitgegroeid van je schat, van je doos. Hè?
0: Soms vind je nog eens een doos terug en dan...
1: Voilà, hè? Ja. Maar toch ben je uitgegroeid. En dat is voor mij, dus het begin van de muziek is de doos, de opening van de doos en de stilletjes dit, dat, hè?
0: Ja.
1: Te ontdekken en dan, ja. En dan op het einde, eigenlijk, doe je de doos dicht en ben je dus, voorbij.
0: Ja.
1: Dan ben je in de wereld, weet je, en niet in je kleine doosje.
0: Ja, voilà. In die kindertijd, mooi. Ja, en inderdaad, die muziek past daar wonderwel bij, hè.

0: De muziek die Elmer Bernstein schreef voor de titelgeneriek van To Kill a Mockingbird. Bijzondere film uit 1962. En we kregen net een leuke reactie van iemand die net het boek had gelezen. En nu zeker eens ging kijken en vooral luisteren naar die muziek uit de film. Hier was het de dirigent was de componist zelf met het Royal Scottish National Orchestra. Het is muziek die Isabel Miquel Arques koos. Ja, om te illustreren hoe filmmuziek kan inspireren. Merry Christmas, Mr. Lawrence was een andere. Ja. Maar ja, kijk, kiezen is verliezen. Hè. En ook de twee volgende stukken. Ik zeg twee heel bewust, want het is twee keer Bach. Het is twee keer een prelude. De prelude voor de eerste cellosuite. En de eerste prelude van Das Wohltemperierte Klavier van Bach. En toevallig ook allebei filmmuziek, hè?
1: Ja. Kijk, ik ben een visuele mens. Hè?
0: Ja.
1: Dus één is, komt van de film Le Silence de la Mer. En Le Silence de la Mer, het is een film die gebaseerd is op een boek van Vercors. Dat was de pseudoniem eigenlijk, ja. Van Jean Bruller. En Jean Bruller dus was de later had hij Les Éditions de Minuit.
0: Een ondergrondse uitgeverij. Hè?
1: Absoluut. En omdat het boek is geschreven in 1942, als ik mij niet vergis.
0: Tijdens de bezetting, Duitse
1: tijdens
0: bezetting.
1: Voilà. En het gaat dus inderdaad, dus, is tijdens de bezetting van de Duitsers waren in Frankrijk. En het boek gaat over, het is in een dorp. En daar komen natuurlijk de officiers, hè. Wonen. En eigenlijk dus, de mensen hebben niks te zeggen. Die Duitsers, die plaatsen zich de officiers bij een huis en dan bij een andere huis. En voilà, wil je een officier of wil je niet een officier? Je krijgt een officier, ja? Voilà. En daar in een grote huis woont en de grootvader en de kleindochter. En die krijgen dus een officier. Bon. Maar dat willen ze niet. En hun manier van
0: verzet,
1: ja, verzet, hè? Dat is de stille verzet. En dus die beslissen om niks te zeggen tegen die man. Het is een jonge man, natuurlijk. Natuurlijk. Het is, die heet Werner.
0: Ja, en het meisje heet Jeanne.
1: Voilà. Maar natuurlijk, wat gebeurt? Jeanne is een pianist en Werner is een componist. Ja, maar oké, dus dat is het boek, maar de film, Le Silence de la Mer. Bij het film heb je, twee versies van de film. Dus de eerste heb je een film die is gedraaid in 1947, denk ik, van Jean-Pierre Melville. Hè. Het is een prachtige film, zwart-wit. Maar ik vind de versie van 2004, dat is eigenlijk bestemd voor de tv.
0: Echt een televisiefilm, ja.
1: Ja, het is. Ja, ik heb toch wel iets anders, vind ik. En daar kom ik terug aan, want ik praat, kom ik terug
0: aan Bach.
1: Dus, s'avonds natuurlijk, ja, in 1942, dat was dus in een klein dorp in Frankrijk, er was niks te doen. Dus de vader was bij de openaard en de kleindochter was piano net te spelen. En op dat moment, het is 's nachts en het is een scène waar dus vader mee met een boek bij de openaard en zij speelt natuurlijk waar jullie gaan nu.
0: Prelude uit de Wohltemperierte Klavier.
1: Voilà, en zij is daarmee bezig met de prelude, magnifiek. En op dat moment zie je een auto die binnenkomt in de cour. Zie je de man niet, zie je alleen de laarzen van de Duitse officier. Het is een prachtige jonge man trouwens, moet ik toch wel toegeven. Werner van Obrenak, denk ik dat het is. En die komt daar binnen. En die hoort natuurlijk de muziek. En die komt daar binnen in alle stilte. En hij luistert, dus er is een deur. De deur dat niet helemaal dicht is. En die luistert daar een klein momentje. En dan komt hij binnen. Maar dat moment is subliem. En ja, ik associeer dus altijd die Werner die binnenkomt. En die Jeanne die nog niet bewust is dan de Werner aan het luisteren is.
0: Het is eigenlijk Bach wat hem verbindt, want ze houden allebei van Bach.
1: Allebei van Bach.
0: Ja, mooi. En dan de andere, de cellosuite?
1: En de andere is... Ja, de andere is... Totaal een ander gevoel. De andere is van een film die heet dus Master and Commander van Peter Weir. En hij is een van mijn lievelingsregisseurs. Heeft een heel moeilijke achternaam. Ik weet nooit hoe ik moet dat zeggen. Ik zeg het denk ik altijd fout. Maakt niet uit. maar die heeft geweldige films gemaakt. En dus één van is Master and Commander. En dat gaat eigenlijk... Het is natuurlijk, de tijdperk is dus 18e eeuw. De battles, aan zee tussen de Fransen en de Engelsen. Epic battles.
0: Napoleontische tijd.
1: Absoluut. En daar heb je natuurlijk de kapitein van de boot en heb je de dokter aan boord. En eigenlijk, die zijn twee werelden. Hè? Dus de wereld van de vechten, van de oorlog en dan de wereld van de ontdekking. Ja. Hè? En dat was ook de tijd waar dus we waren ook mee bezig met alle dus ook wetenschappelijk ontdekkingen. Hè? Ja. Maar de twee, de kapitein en de dokter, die zijn vrienden. Alhoewel, die hebben niet altijd dezelfde kijk op de wereld. Maar die zijn verbonden door muziek. Want 's avonds speelt dus samen altijd muziek. Ja. Eén met de cello, die andere met de viool. En in een scène van de film, waar de dokter gaat op ontdekkingsreis op een eiland, daar wordt die muziek gedraaid. En de beelden zijn magnifiek. Mm-hmm. Voilà, dus er zijn twee heel verschillende gevoelens.
0: Ja. Maar met heel dit verhaal erbij gaan we daar toch ook anders naar luisteren.
1: Voilà.
0: We beginnen met die prelude uit Das Volk Tempererte Klavier en daarna die van de eerste cellosuite.

0: Jojo Ma, het lijfstuk, zo noemt ze het wel, hè? Isabel Michel-Arques, met dus die prelude uit de eerste cello-suite. En daarvoor hoorden we Julien Libert met prelude uit Das Vol Tempereerste Klavier, het allereerste. En ja, met de verhalen over zowel de televisiefilm Le Silence de la Mer als ja, ook wel iets wat zich op zee afspeelt dan. Master and Commander. Hebben we natuurlijk mooie herinneringen die zich vastklikken aan die muziek. Ook heel benieuwd naar het volgende, want we gaan naar de zomerstorm luisteren uit de zomer. Het concerto voor viool en orkest van Vivaldi. Welk verhaal hangt daar aan vast, Isabel?
1: Ah, een mooie verhaal. Een verhaal van ontdekking, een verhaal van de schoonheid. Mm-hmm. En dat is dus als ik ja, jong was, jonger. dus ik reisde dus niet veel, eigenlijk bijna niet.
0: Vanuit Spanje?
1: Vanuit de Spanje, nee. Dat was altijd dus de andere die overal gingen we half week. Maar ik had wel een doel en ik wou absoluut Venetië zien. Ik was dol, opnieuw, op Visconti en de Death of Venice en ook opnieuw op Mahler. Maar goed, kunnen wij hier niet alles.
0: Nee.
1: En ik dacht, ik moet Venetië zien. En dus, met mijn spaargeld, heb ik een ticket gekocht voor een bus, als het toen bleef. En ik ben dus van Spanje naar Venetië met de bus gegaan.
0: Dat is een hele rit, hè?
1: Het is een hele rit. En eigenlijk, ik weet niet waarom, ik dacht, als ik Venetië voor de eerste keer zie, hè, dat moet met muziek zijn. Het kan toch, kan niet in silence, ik kan niet in de stilte, dat kan niet. Mm-hmm. En ja, en ik had dus die stuk gekozen.
0: Vivaldi en Venetië.
1: Vivaldi en Venetië kon ook niet anders. Mm-hmm. Maar ja, Vivaldi wat, hè? Wat kies je? Hè?
0: Ja.
1: En die zijn, ja, dat waren dus inderdaad, dat was een van de highlights van mijn leven. Dat was een zeer grote emotie. En ik had toen een Walkman.
0: Ja. Jaren 80. Sorry.
1: Jaren 80, een Walkman. En ik was helemaal voorbereid. En dus wij gingen met de bus. En er is maar één verbinding, hè, als je met de bus
0: die
1: komt.
0: Ponta della Libertà.
1: Ponte della Libertà.
0: Na 4 kilometer.
1: Voilà. En dan zie je dus, en dan zag ik dus, ja, het water en dan Venetië. En daar ging de Walkman aan, volle gaas. En dat was dus, ja, ik luisterde naar dit stuk. En ja, dat krijg ik nog steeds, na zoveel jaren, kippenvel van.
0: Fantastisch, we gaan dat nog eens herbeleven.

0: Het Presto uit het concerto De Zomer, een van de vier seizoenen van Antonio Vivaldi, hier met Stefano Montanari en de Accademia Bizantina onder leiding van Ottavio D'Antoni. En als ik Isabel Arques vroeg, waarom precies dit? Ja, het is de opwinding. De opwinding van eindelijk Venetië daar te kunnen geraken. Prachtig verhaal is dat, heel mooi. Nog een ontdekking voor mij dan. Want ik kende het niet. Dat is de Amsterdamse band The Visual. Rond zangeres en gitariste Anna van Rij en Timon Persoon. Anna heet ondertussen Amor. Is non-binair. Mm-hmm. Maar hoe heb jij haar leren kennen? Of hem leren kennen? Of zij hen leren kennen?
1: Ja.
0: Ondertussen, ja.
1: Anna. Amor, zou je zeggen. Amor, ja, ja eigenlijk via had ze mij gevraagd om foto's te maken voor haar nieuwe album. Mm-hmm. Die was een vriendin van een vriendin van mij. En ze zei, ja, jouw werk... ik heb wel een...
0: Ze voelde affiniteit met
1: jou. Ja, ik voel een affiniteit met jouw werk. En ik zou dus heel graag dat jij mijn portret maakt, maar ook de foto's maakt voor de nieuwe album. En dan... Ja, ik kende haar niet, eerlijk gezegd. En dus ik zei, oké, dan wil je mij een beetje jouw muziek doorsturen, dat ik kan een beetje inbeelden, wat soort muziek maak je dan? Ja, en dan hoorde ik dit,
0: Hold Your Breath.
1: En ik dacht, ja, hold on. Ik was zo ondersteboven, want ik vind haar stem... Anna's stem, Amore's stem, dat wordt heel ingewikkeld. Prachtig. Zo krachtig. Mm-hmm. En zo puur, weet je. En het is toch puur poëzie, vind ik. De gevoelens komen zo goed naar boven. Het is, en vind ik precies bij deze stuk, een totale communie tussen de moeilijke gevoelens over wat dit liedje gaat, maar ook de poëzie met een luide stem, weet je?
0: Ja.
1: Dat is poëzie met een luide stem. Ik vond dat fascinerend.
0: Het is prachtig. De tekst gaat heel specifiek over afscheid nemen van een deel van jezelf dat niet gezond voor je is. Hè. Het is een liefdeslied, maar ook afscheid van een stuk van zichzelf. Dus grote kwetsbaarheid hierin doorklinkt, maar zoals je zegt, Met een bijzondere krachtige stem gezongen. Ik vond het een ongelooflijke ontdekking, dus we draaien het
1: mooi
0: graag
1: om te horen.
0: Dat de luisteraars hen kan naar leren kennen. Amor van Rij ondertussen. The Visual heette de band toen.

0: Hold Your Breath van de Visual Amsterdamse groep. En inderdaad kwam een berichtje binnen. Het doet wat denken aan Jeff Buckley, inderdaad. Maar toch een ontdekking. En ja, des te fijner natuurlijk als je die persoon dan ook hebt gefotografeerd.
1: Ja.
0: Heb je dan op een of andere manier geprobeerd om dat ook weer te geven, wat dat je hoort in die muziek?
1: Dat is altijd natuurlijk zeer moeilijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Maar ik heb geprobeerd en zij was heel tevreden van het resultaat eigenlijk.
0: Dat is
1: dus
0: belangrijk,
1: zij kon haarzelf, zichzelf...
0: Hunzelf daarin terugvinden, zogezet. Mozart, het is je lievelingscomponist, dat hebben we hem nog niet gehoord vandaag. Het had het klarinetconcert ook kunnen zijn, of Lacrimosa uit het Requiem, maar het is Ave Verum geworden, motet.
1: Ja. Ave Verum.
0: Je begint al te lachen als ik de titel uitspreek.
1: Waarom?
0: Ja, dat vraag ik aan jou. Waarom tovert Mozart een lach op je gezicht?
1: Mozart is geen mens, hè? Mozart is iets anders. Mozart is hemels, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij in ieder geval, het gevoel dat mij geeft, is dat hij is iets verder. Er is altijd iets spiritueels, maar toch... Het is bijna zoals een engel, weet je? Er is iets menselijk en iets hemels.
0: Mm-hmm.
1: Er is een, het is een soort van ras. en ik word altijd getransporteerd. Kijk, ook vind ik dat hij heeft een bepaalde humor in. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat ik geweldig vind. Maar Ave Verum, de corpus, dat is voor mij muziek dat eigenlijk in de hemel is gemaakt. Dat ik kan niks aan, ik kan geen ander woord plakken dan hemel. Voilà.
0: Moeten we daar ook geen ander woord voor
1: dat
0: zoeken?
1: Dat is. Moet je niet verder zoeken.
0: Nee, dit is het koor van de Beierse Radio met het Kamerorkest van München. En we gaan gewoon luisteren naar dat prachtige motet dat hij enkele maanden voor zijn dood heeft geschreven.
1: Ja.
0: Ook, hè. Hier is het.

0: Daarmee hadden we toch nog heel even een blik op de hemel.
1: Ja, absoluut.
0: Dankzij Mozart en zijn Ave Verum Corpus. Een cadeautje dat u gekregen hebt van Isabel Miquel Arques. Ja, en we zijn aan het einde toe. Jammer genoeg. Maar we gaan besluiten met Ravel en uit zijn miroir. Un barque à l'océan. Une barque, liever, sur l'océan. En dat doet mij wel denken aan wat jij ook gedaan hebt met Georgia O'Keeffe. Hij wou hier niet echt... een afbeelding van de zee en de boot maken, maar de ervaring van wat het was. Ja. En dat is wat je met Georgia O'Keeffe hebt gedaan. Je bent naar New Mexico gegaan, je hebt daar op haar plekken waar zij gewoond en gewerkt heeft rondgelopen. En die neerslag is een prachtig boek, uitgegeven bij Ludion, Beyond Borders, en natuurlijk ook die tentoonstelling. Misschien toch nog even meegeven voor wie echt geïntrigeerd is geraakt. Nog te bezoeken tot 25 oktober op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 6 in Fabriek Noord in Antwerpen. Het kan ook op afspraak.
1: Ja, kan ook.
0: Meer informatie is te vinden op jouw website. Dat is gewoon isabelmiquelarques.com ofwel bij Geukens en De Vil. En op VRT Max staat er een heel tekstje over jou en alle informatie. Dus dat komt helemaal goed. Waarom hou jij zo van die Ravel?
1: Ja, Ravel. Ravel is voor mij... is de volwassen mens die terugkijkt naar de kindertijd. Zo ervaar ik dat. Mm-hmm. En dus... je kijkt op een andere manier naar je ontdekkingen van toen... En op een bepaalde manier wil je toch af en toe wel terug, weet je.
0: Het begint een beetje een rode draad te worden, hè?
1: Ja.
0: Ook met die To Kill a Mockingbird.
1: Ja, mijn kindertijd is voor mij een heel, heel belangrijke...
0: Omdat je zo gelukkig was toen.
1: Ik was heel gelukkig. Daarna was ik minder gelukkig. Het was een zeer moeilijke tijd, moeilijke jeugd. Niet per se een nadeel. Ik zou zeggen... Integendeel, misschien maak je natuurlijk de moeilijkheden wie je bent. Maar het is altijd goed om moeilijkheden te kennen als je ook het geluk hebt gekend. Alleen moeilijkheden is niet goed.
0: Nee.
1: En alleen geluk denk ik ook dat niet goed is. Maar goed, als je het geluk hebt gekend, dan kan je veel aan, weet je.
0: Dat is waar, je hebt een goede basis.
1: Dus voilà. Dat is wat ik zei. Weet je, ook hoe ouder dat je wordt, denk ik, dat is bij iedereen, heb ik de indruk, dat misschien meer naar je kindertijd kijk als gelukkig was of meer naar achter kijken en zien. Maar Mauriac had een prachtige zin daarover. En dat in het Frans is l'enfance marche plus lentement que nous car elle nous rattrape à la fin de notre vie.
0: Oh, dat is... precies, dus precies.
1: Nederland zou zijn, dus ja, de kindertijd...
0: Ja, de kindertijd loopt traag. Je hebt ook echt het gevoel, hè, dat de tijd toen trager ging.
1: Ja.
0: Maar die haalt ons dan later in.
1: Later in.
0: Ja,
1: hè?
0: Mooi.
1: Dus, en dat is mijn kijk naar dit, naar Ravel en naar dit stuk. Voilà.
0: En zo is de cirkel rond en komen we terug bij de pianomuziek.
1: En we komen terug bij de pianomuziek.
0: Ik ook, jouw jeugd zo heeft...
1: Ja, en de moment van nu is zeer gelukkig. Thank God. Dus, ja.
0: Hou we zo.
1: Voilà.
0: Heel veel dank, Isabel Miquel Arques, voor het mooie gesprek en de mooie muziek. Het gaat je goed. Ik hoop dat er veel mensen geïntrigeerd en gefascineerd zijn door jouw project Beyond Borders. De trilogie is afgerond. Heb je al idee voor iets nieuws?
1: Of? Ik heb een idee, maar dat is te vroeg om te vertellen.
0: Embryonaal.
1: Maar ik moet zeggen, dank aan jou om aan mij te denken. Ik vind dat een eer. En ik had zo'n plezier om hier van alles te kunnen vertellen. Ik hou van verhalen. Ik hou van goede vragen. Ik moet zeggen, het is een prachtige idee om die vragen aan muziek te koppelen.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond dat magnifiek om te mogen doen. En om deel te mogen zijn van de liefhebber. Dank je.
0: Ja, in elk geval... Ik wil de luisteraars ook danken, want het is duidelijk dat ze ook genoten hebben van al jouw verhalen en muziekjes. En u weet, als u iets gemist hebt, u kan terecht op het kanaal van Clara op VRT Max. Vertel nog even, volgende week zijn we hier niet live, want ik ga maandag naar Seamine, waar de ondertussen 85-jarige keramistkunstenaar Piet Stokmans zijn atelier heeft. Hij is nog altijd heel actief, maar ik ga daar met hem praten over de muziek die hem al van jongs af aan inspireert. En dat gesprek hoort u dus volgende week zaterdag in De Liefhebber. Nog een heel mooi weekend verder en veel plezier met mijn goede collega's.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De top van de federale regering heeft samengezeten om extra geld te vinden voor de begroting. In India is de top begonnen van de BRICS-landen en in Gent opent het stad

0: situatie die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie.
1: Moeilijke gesprekken dus en de sfeer onder de topministers is mogelijk al van bij het begin gespannen. Want gisteren raakten ze het niet eens over de vraag of 13 Palestijnse studenten toelating krijgen om naar een Belgische universiteit te komen.
2: Dankjewel, Lien. In Antwerpen mag het Hilton Hotel aan de Groenplaats 4 extra verdiepingen zetten bovenop het hotel. Zo kunnen er zo'n 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Ondernemer Fernand Huts reageert teleurgesteld. Hij vindt dat de uitbreiding het zicht van op zijn boekentoren belemmert en dat de politiek geen rekening heeft gehouden met de adviezen van de ambtenaren.
3: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
2: Volgens Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, is er maximaal rekening gehouden met de kritiek. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisterochtend ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de zogenaamde BRICS-landen, de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. De oorlog in Iran en de economische gevolgen zijn een belangrijk thema. Uitleg door Vere de Vos.
4: His Excellency Cyril Ramaphosa, the President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
5: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op een rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. De Amerikaanse aanvallen op Iran bemoeilijken de energieproductie en bevoorrading in de hele wereld. Maar het conflict zet ook de tegenstellingen binnen de BRICS-landen op scherp. Iran staat er tegenover Amerikaanse bondgenoten als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die recent lid werden van de club. De kans dat er harde anti-Amerikaanse uitspraken of maatregelen uit de bus komen op de top zijn dan ook klein.
2: Intussen is de Amerikaanse president Trump aangekomen in Ierland. Hij zal daar gesprekken hebben met de Ierse president en premier en ontmoetingen met Ierse en Amerikaanse zakenlui. Daarna reist Trump door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust, waar hij morgen de finale bijwoont van de Irish Open. In Gent is het stadsfestival Eau de Gang van start gegaan met een opvallend kunstproject. Kopieën van de historische gevels van twee Gentse gebouwen worden in een stoet door de stad gereden om van plaats te verwisselen. Trui de Marais volgt het traject.
6: Van de Brugse Poort naar de Vrijdagmarkt en omgekeerd. Een statige trapgevel en een eenvoudige gevel van een arbeidershuisje wisselen van plaats, hun kopieën althans. 1000 uitbundige muzikanten, zangers en vrijwilligers lopen mee in de stoet. Regisseur Thomas Verstraeten wil de stad zo een geweten schoppen.
7: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken.
6: Het project heeft alleszins iets teweeggebracht in de Volkse Brugse Poort.
8: Creatief, een band tussen het centrum van de stad en de buitenbuurten.
9: Dat zal wel een andere sfeer geven. Het is wel leuk om dan andere mensen naar hier te krijgen, denk ik.
10: Ik denk dat het wel goed is dat er voor de Brugse Poort iets gebeurt.
6: De karavaan trekt zich op gang. Straks kruisen de gevels elkaar aan de stadsrand.
2: Justine Gekire moet passen voor het WK wielrennen in Canada van volgende week. Gekire zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een breukje op in de knieschijf. Daardoor zit haar seizoen erop. Voor Gekire is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog zevende en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maximaal tot 23.

0: 20 graden, 21 graden aan zee, daar staat ook een krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. We begonnen dit bulletin met de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro tegen midden oktober. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
2: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: Museum Voorlinde bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinde.nl. Samen met Clara.
1: Clara serveert. Met Lenaert Jolijn.
4: Een heel goedemiddag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar ondertussen. Ja, elke dag wordt er gestreden om een paar meter, meer of minder. En eigenlijk hopen we, en vooral dan de mensen daar die moeten vluchten voor bommen en drones, dat er gewoon een eind aan komt. We can only hope and see. En dat doen we vandaag samen met dit volkcollectief, DIFCA.

De bandoera is een traditionele harp uit Oekraïne. Heeft wat weg van een luid, maar je hebt wel je 10 vingers nodig om het te bespelen. Hier waren het die van Alina Kuzma. Samen met de violiste Zoe Jasmine Santo vormt ze het duo Divka. We hoorden ze ook allebei zingen hier in de track Harboes. Van op hun debuutalbum Folk Fataal, recent uitgekomen dit jaar. En daarop breken ze een lans voor traditionele muziek uit Oekraïne en andere Oost-Europese landen eerder, die door vrouwen wordt gespeeld en gezongen. En nog een nieuwe is deze van Jan-Fie van Strien. Stoelen aan de kant en dansen maar.

We hebben alleszins aandachtige luisteraars vandaag tijdens Clara Serveert, want Mark wist meteen over welke band het ging hier. De Amsterdam Klezmer Band. We hoorden ze hier allemaal samen spelen in een compositie van Jan Vivant Strien. Hij is de klarinetist, daar vaste klarinetist sinds 1999. En dat was zijn compositie Diaspora Tans. Het staat dus op hun nieuw album van deze zomer, Diaspora. En met al dat rondjesgedraai zijn we uitgekomen op een plek waar we de zon heel mooi zien ondergaan.

0: Lange witte doeken die spelen met de wind en een blauwe hemel op de achtergrond. Dat is alleszins wat ik hier zag in Louange à la mer. Traditionele muziek uit het Midden-Oosten, hier met het ensemble Constantinople. En dat ensemble kan u zien trouwens op het festival Musica Divina in de Kempen. Op 23 september in Mol en 24 september in Geel staan ze er met twee verschillende programma's, maar rond één centraal idee. Dat is klassieke en traditionele muziek met elkaar verweven. Zeker dus naar de website gaan, dus musicadivina.be. Daar vindt u alle info terug en tickets ook. En over tickets gesproken, wij geven er ook weg. Elke dag tot en met 15 september, elke dag een ander abonnement voor het nieuwe cultuurseizoen. En vandaag is dat een abonnement voor de KID-concerten van Antwerp Symphony Orchestra. Maak dus een kind blij, of het nu het uwe is of een ander, maakt niet uit. Gewoon meespelen bij Clara op VRT Max.
1: Clara serveert met Lenaert Jolijn.

een mooie evenwichtsoefening hier tussen een klassiek orkest en een Oosters ensemble. Het Concerto Keulen en de Sarband, allemaal onder leiding van Werner Erhard en Vladimir Ivanov. Het is geen nieuwe samenwerking. Hun album Dream of the Orient is al meer dan 20 jaar oud. Maar het is een beetje zoals goede wijn. Het wordt alleen nog maar beter met de tijd. Ze wilden met hun album dus laten zien hoe Europese componisten zich vroeger lieten inspireren door de Ottomaanse muziekcultuur. Hier hoorden we het ballet uit de opera Solimantfo eller de Omtree Sultani Nurna van Jozef Martin Kraus, een Zweedse componist van de 18e eeuw. En ook Mozart was weg van de Turkse cultuur.

Zaïde is een slavin van de sultan. Hier zit ze bij een andere slaaf die helemaal uitgeput is. En ze voelt medelijden met hem en zingt een slaapliedje. Ruhe sanft, mein holdes Leben. Uit de opera Zaïde van Mozart. Hier hoorden we sopraan Moika Erdman en het La Cetra Barok Orkest Basel onder leiding van Andrea Marcon. En het personage van Zaïde komt ook terug in een opera van Pancras Royer.

0: Pancras Royer was de leraar van de kinderen van Louis XV en maître de muziek aan de Parijse opera begin 18e eeuw. Hij was een van de weinige componisten die zijn operamuziek voor clavecin bewerkte. En uit zijn opera La Zaïde haalde hij een aria en stak het dus in zijn premier livre de pièce pour clavecin. Dat hoorden we hier met Jean Rondeau aan het clavecin.
1: Clara.

Een lofzang op de dageraad licht en transformatie. Deze Aurora voelt toe. Een 15e eeuws anoniem motet, hier in een instrumentaal versie, door een heel mooie bende muzikanten bij elkaar. Het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. En dat staat op hun recent album van mei dit jaar, The Sound of Change. En die heel brede waaier aan instrumenten die oh zo delicaat en mooi samenspelen, dat vinden we ook in deze van Johan Merckx, L'intimité déployante et en chair et en os en slippery, met het Zefiro Torna Ensemble, nog tot aan 1 uur.

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De top van de federale regering heeft samengezeten om extra geld te vinden voor de begroting. Op de top van de BRICS-landen roept China op om de oorlog in het Midden-Oosten zo snel mogelijk te beëindigen. En in Gent opent het stadsfestival Odegaan met een bijzonder kunstproject. Het kernkabinet van de federale regering heeft samengezeten over de begroting. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Premier Bart De Wever heeft al met iedereen afzonderlijk gesproken. Nu hebben ze voor het eerst allemaal samen vergaderd. Linde Koman, het worden moeilijke onderhandelingen.
1: Ja, klopt. En niemand wilde vandaag al echt in zijn kaarten laten kijken. Minister van Begroting Vincent van Petegem zei alleen dat het een evenwichtig pakket aan maatregelen moet worden.
2: Dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we door alle maatregelen die er al genomen zijn en alle maatregelen die we hebben laten doorrekenen, op basis daarvan kunnen kijken hoe we tot zo'n pakket kunnen komen.
1: De vergadering begon met een toelichting van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wounsch, en die zal geen goed nieuws gebruiken.

0: net naast. Hij gaat nu bekijken of hij stappen zal ondernemen tegen die beslissing.
1: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar ja, in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
0: Volgens Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, is er maximaal rekening gehouden met de kritiek. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisterochtend ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen, de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep de Chinese president Xi op om de oorlog in Iran zo snel mogelijk te beëindigen. Uitleg door Veerle de Vos.
2: His Excellency Cyril Ramaphosa.
3: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op één rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda staat traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep Xi de BRICS-landen op om de oorlog te helpen beëindigen. De aanvallen op Iran en de regio dienen niemands belangen en veroorzaken alleen maar economische verliezen. Maar de BRICS-landen staan niet allemaal aan dezelfde kant van het conflict. Naast Iran zijn ook Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten recent lid geworden van de club. De kans dat er op de top harde anti-Amerikaanse maatregelen worden aangekondigd, zijn dan ook klein.
0: De Amerikaanse president Donald Trump is in Ierland aangekomen voor een tweedaags bezoek. Hij praat er met de Ierse president en de Ierse premier. Op vragen van journalisten zei Trump dat hij een verenigd Ierland zou toejuichen. Recent had ook de voormalige Britse premier Gordon Brown in een interview zo'n hereniging op de lange termijn onvermijdelijk genoemd. Na het officiële deel reist Trump door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust, waar hij morgen de finale van de Irish Open zal bijwonen. Justine Gekiere moet passen voor het WK wielrennen in Canada van volgende week. Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een breukje op in de knieschijf. Daardoor zit haar seizoen erop. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. En in Gent is het stadsfestival Eau de Gand van start gegaan met een opvallend kunstproject. Kopieën van de historische gevels van 2 Gentse gebouwen worden in een stoet door de stad gereden om van plaats te verwisselen. Het evenement brengt veel volk op de been. Trui de Marais volgt het traject.
4: Een arbeidershuisje uit de Brugse Poort wisselt, van gevel althans, met een statig pand van de Vrijdagmarkt. Een simpel concept. Regisseur Thomas Verstraeten loopt er al 7 jaar mee rond. Hij wil de stad wakker schudden.
5: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken.
4: De opstand van de gevels is eenvoudig. 2 gevels breken uit hun buurt. Zo net is de gevel van de Brugse Poort het stadscentrum ingetrokken. Op het kruispunt werd het eerst muisstil. En dan bestormden de Brugse Poortenaars de brug naar het centrum. De mensen genieten van het spektakel.
6: Ik vind het heel warm en leuk gebeuren. Het is echt tof om te doen.
7: Ik vind dat een fantastisch initiatief. Heel mooi. Ja, ik ben een echte Brugse Poortenaar. Ja, een echte Gaanse.
4: Over een paar uur staan de gevels op een nieuwe plaats en kunnen de buurtfeesten in beide stadsdelen beginnen.
3: Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. 21 graden aan zee en daar staat ook een vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking, een kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden.

0: Begrotingsgesprekken binnen de federale regering, daar begonnen we mee. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro tegen midden oktober. En dat belooft opnieuw een moeilijke onderneming te worden. Meer op 14nieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.

L'art de préluder sur la flûte traversière, over hoe je moet improviseren op traverso. Een 18e-eeuwse handleiding is het, speciaal samengesteld door Jacques Hotteterr. Gabriel Rubio volgde die handleiding hier zo nauwgezet mogelijk. Haar hoorden we hier eerder op traverso, samen met Lucas Schneider op viola da gamba en Thibaut Roussel op theorbe. Het staat op haar debuutalbum van deze zomer, La Traversière, een ode dus aan de traverso. En Greet van het Veld, die de muziek samenstelt voor Clara Serveert, zij is helemaal verkocht, helemaal weg van dat album. Dus nu nog wat muziek van op dat album, een sonate van Joseph Baudin de Boismortier.

vroege traverso-sonate van begin 18e eeuw van Joseph Baudin de Bois-Mortier. Op het blaasinstrument hoorden we Gabrielle Rubiot. Ze schittert op haar nieuw album La Traversière samen met haar drie partners in crime. Lucas Schneider op de viola da gamba, Thibaut Roussel, die speelt afwisselend theorbe en barokgitaar, en Cécile Chartrain aan het clavecimbal. We gooien de sfeer helemaal om nu, van kamermuziek naar alle registers open met deze triomfantelijke muziek van Mozart.

Het eerste deel uit de fameuze 41ste symfonie, de Jupiter-symfonie van Mozart. Het is zijn laatste en ook zijn langste symfonie. En deze dikke 10 minuten muziek waren dus slechts het eerste deel eruit. Hier door het Terra Nova Collective onder leiding van Vlad Weverberg. U weet het misschien ondertussen al, maar Clara serveert is eigenlijk een mixer bovenhalen, een mooie ronde kom, daarin klassieke muziek gieten en een snuifje hedendaagse poeder erover.

herkende het misschien wel, de bekende melodie van de Ronda alla Turca, het laatste deel uit de 11e pianosonate van Mozart. Jean Baptiste deed het hier gewoon een jazzy vestje aantrekken en dat werd deze alla blues. Het staat op de Amerikaan zijn nieuw album, Black Mozart heet het, waar hij de muziek van de Oostenrijkse componist laat samensmelten met Afro-Amerikaanse muziekcultuur. En Gretchen Parlato, een Amerikaanse jazzzangeres, zij deed ook iets gelijkaardigs, maar dan wel met een andere grote naam uit de klassieke muziek. Ik laat u raden door wie ze zich hier liet inspireren.

Hier moet je echt wel toonvast voor zijn. Zo precies dat die noten geplaatst zijn. Dat ze door niemand minder dan Gretchen Parlato in een bewerking van 2 minuetten uit de eerste cellosonate van Johann Sebastian Bach. Haar melodie werd ook nog afwisselend unison meegespeeld hier door Marcel Camargo op gitaar en Artyom Manoukian op cello. Percussionist Lea Costa zorgde ervoor dat het geheel nog heel warm klonk. Of nog extra warm werd. Geen mengsels nu. Mathieu Idemtaal gaat voor het originele recept van deze klaviersonate van Joseph Haydn.

Zomer is voor de meeste mensen misschien synoniem aan vakantie, maar niet voor Mathieu Idemtaal. De Belgische pianist kwam eind augustus naar buiten met zijn nieuw album. 4 klaviersonates van Haydn, allemaal met hun eigen sfeer. Daarmee wou hij de veelzijdigheid van de componist blootleggen. Hier hoorden we een eerder donkere Haydn en zijn 47e klaviersonate met dus Mathieu Idemtaal aan de piano. En als afsluiter vandaag nog eens Haydn, nu een deel uit zijn 49e symfonie door het Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Heel veel luisterplezier nog deze namiddag met Carlo in de keuze van Clara. Fijn weekend.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met De Standaard, De Soir en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn meer details bekendgemaakt over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval donderdag in de buurt van Soest in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen daarbij om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden nu snel gerepatrieerd. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep de Chinese president Xi op om de oorlog in Iran zo snel mogelijk te beëindigen. Uitleg door Veerle de Vos.
2: His Excellency Cyril Ramaphosa.
3: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op één rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda staat traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep Xi de BRICS-landen op om de oorlog te helpen beëindigen. De aanvallen op Iran en de regio dienen niemands belangen en veroorzaken alleen maar economische verliezen. Maar de BRICS-landen staan niet allemaal aan dezelfde kant van het conflict. Naast Iran zijn ook Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten recent lid geworden van de club. De kans dat er op de top harde anti-Amerikaanse maatregelen worden aangekondigd, zijn dan ook klein.
1: De Amerikaanse president Trump zou een verenigd Ierland toejuichen. Dat heeft hij gezegd op vragen van journalisten daarover. Trump is in Ierland voor een 2-daags bezoek. Hij praat er met de Ierse president en de Ierse premier. Recent had ook de voormalige

0: Morgen bewolkt met perioden van regen of buien die soms intens kunnen zijn. Eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Carlos Gio.
1: Goedemiddag, we maken uw weekend wat zonniger en prettiger. Julie Mozart heeft de nieuwe albums gewikt en gewogen. En haar playlist krijgt u tot 6 uur vanavond hier op Clara. Met in het eerste half uur de pastorale van Ludwig van Beethoven en fluitmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Dat allemaal in gloednieuwe opnames, want dat is nu eenmaal de keuze van Clara.

Een van de nummers die Jascha Heifetz, de grootmeester op viool, koesterde, zijn arrangement van Estrellita, een lied van Manuel Ponce, net gespeeld in een gloednieuwe opname met de jonge violist Maria Dueñas en Itamar Golan aan de piano. Maria Dueñas brengt een hommage aan die grootmeester, aan Jascha Heifetz, met een volledig album gewijd aan hem. En dat is echt wel de moeite om eens te beluisteren. Maria Dueñas, ze komt uit een familie van muziekliefhebbers. Haar beide ouders spelen geen muziekinstrument, maar ze kreeg wel klassieke muziek mee. Met de paplepel als het ware, want overal waar ze was, was er klassieke muziek. In de wagen, thuis, opnames, radio. Het was het enige wat ze muzikaal gezien meekreeg. En uiteindelijk ging ze ook natuurlijk die viool oppikken, het instrument dat ze vandaag nog steeds bespeelt. Al heel snel werd het duidelijk dat er wel meer in dat kleine kind zat

dan bij een gemiddelde vioolleerling. Al heel snel kon ze afstuderen aan het conservatorium in Spanje, maar dan kwam toch wel die eerste blokkade op haar pad. Want het Spaanse systeem gaat als volgt dat ja, kinderen onder de 18 geen vervolgstudie mogen doen op muzikaal vlak. Dus dat was echt wel een soort van blokkade onderweg. Dus heeft de familie dan maar besloten om het helemaal anders aan te pakken. Ze pakte hun biezen, letterlijk, en ze verhuisde naar Duitsland, zodat die kleine, die jonge Maria Dueñas, verder kon studeren op viool. En zelfs een aantal jaar later verhuisde ze opnieuw, maar dan wel richting Wenen, richting Oostenrijk. Ja, eind dit jaar moet ze nog 24 worden, Maria Dueñas. En net is dat derde full album uit bij Deutsche Grammophon, met twee belangrijke stukken van Jascha Heifetz, de Symphonie Espagnole van Lalo en het vioolconcerto van Korngold. Daarvoor had ze al het vioolconcerto van Ludwig van Beethoven opgenomen en hier is muziek van Beethoven, die u misschien wel inspireert om vandaag nog even de natuur in te trekken.

Vrolijk op pad en dan nog eens op het platteland. Er zat wat vaart achter deze nieuwe opname van de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven, de Pastorale, met Enrico Onofri als dirigent van het Kamerorkest uit München. Ze namen verder ook de vijfde en zevende symfonie van Beethoven op, in combinatie dan met symfonische muziek van Cherubini, Spontini en Rossini. Ja, dan kom je uiteraard bij die titel uit, Beethoven and the Italians.

Na de fluitconcerto's was het tijd voor de fluitkwartetten. Dat moet Anna Besson gedacht hebben toen ze die deal maakte met Alpha Classics. Ze nam gewoon alle fluitkwartetten van Mozart op met enkele muzikanten van Anocte Temporis. Deze zomer bracht Stephen Huff een wel heel zomers album uit, Piano Postcards. 26 pianostukken, korte pianostukken, vaak zelfs eigen bewerkingen van Stephen Huff. Het zijn muzikale postkaarten van over de hele wereld, van bestemmingen dicht bij huis tot verre exotische plekken. Maar wij kiezen toch voor een plekje dicht bij huis, naar een buurland, naar Frankrijk, met muziek van Cécile Chaminade.

half drie met Steven Huff en thema en variaties van Cécile Chaminade. Deze week ging Festival van Vlaanderen Gent van start. Tot eind deze maand kan u op verschillende plekken in de stad genieten van klassieke muziek. En volgende week zondag is er dat dagfestival Leaves, Whispering Leaves. Zondag 20 september kan u naar verschillende tuinen in Sint-Amandsberg afzakken voor een aantal mooie concerten. Een ideale manier om even te vertragen in de stad. Wie komt er allemaal naar Whispering Leaves? Wel, Las Lloronas, Clara Twintiger, Jeff Kolaschny aan de piano. Hij begeleidt de jonge tenor Door van Bergen. Voor elektronische muziek gaat u naar het concert van Natasha Piraar. En ook dit ensemble is van de partij op dat festival Whispering Leaves in Gent volgende week zondag. Les itinérantes.

Ancient Infinity Orchestra met de Nafals. Het betekent zoveel als adem in het Farsi. Het staat op hun nieuwe album It's Always About Liberation.

0: Lacqueron, het ensemble van François Joubert, kan jij met hun versie van die pavane van Gabriel Fauré terug te vinden op het album Soleil de Septembre dat ze vlak voor de zomer nog uitbrachten. En kijk, ze zijn er alweer met een nieuw album, maar dan wel echt met een totaal ander repertoire, met hele andere muziek. En dat album wordt onze nieuwe keuze van Clara. Ik verklap er nog niet te veel over. We ontdekken het samen straks rond 4:15.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: En die slogan is vandaag ook van toepassing op het pianoconcerto van Donnacha Dennehy, een componist uit Ierland. Hij schrijft nieuwe muziek uiteraard en hij is echt wel een van de bekendere componisten uit Ierland. Dus het zal voor veel mensen echt wel een ontdekking zijn met die Donnacha Dennehy. Hij geeft ook al een tijdje les in Amerika, maakte de overstap naar de andere kant van de wereld en dat zal ook wel meegespeeld hebben in het feit dat hij dit jaar een Grammy Award kreeg voor zijn opname van Land of Winter, een symfonisch werk van hem. Hij was daarmee ook de tweede Ierse componist in de geschiedenis om een Grammy Award te ontvangen na de componist van Riverdance in 1997. En kijk, nu is er ook zelfs een nieuw album rond die componist Donnacha Dennehy, uitgegeven bij Nonesuch, en het heet Limina, is meteen ook de titel van dat pianoconcerto uit 2023. En dat schreef hij in opdracht zelfs van Eliza McCarthy, een Britse pianiste die trouwens ook de vaste pianist is van het Crash Ensemble, het ensemble dat Donnacha Dennehy jaren geleden oprichtte. Ik zou zeggen, ja, stel u open voor deze muziek, want het is echt wel een trip van 26 minuten, dat pianoconcerto van Donnacha Dennehy met Eliza McCarthy aan de piano en het Nationaal Symfonisch Orkest van Ierland, een kleine thuismatch onder leiding van Ryan McAdams.

Eliza McCarthy en Donica Dennehy kennen elkaar al jarenlang. Zij is de vaste pianist bij het ensemble dat hij oprichtte, het Crash Ensemble. En uiteindelijk heeft ze hem dan toch eens gevraagd om een pianoconcerto voor haar te schrijven. Het werd Limina, een werk uit 2023. Eliza McCarthy speelde de wereldpremière van dat stuk. En nu is er dus ook de officiële opname van Limina, dat pianoconcerto. Met het Nationaal Symfonisch Orkest van Ierland onder leiding van Ryan McAdams, een uitgave van Nonesuch.

With Every Breath I Take, zo heet het nieuwe album van Cecile McLaurin-Salvant. Ze zong net Lush Life van Billy Strayhorn met het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley. We krijgen dit cultuurseizoen twee kansen om haar live aan het werk te zien. Op 19 november komt ze naar Beaux-Arts. En volgend jaar in mei staat Cecile McLaurin-Salvant ook in Muziekcentrum te Bijloken in Gent. Het begon voor haar allemaal met een auditie voor Herbert van Karajan. De rest is geschiedenis. En die geschiedenis is nu 50 jaar oud. Anne-Sophie Mutter viert 50 jaar carrière. En dat doet ze met een nieuwe albumreeks. Volume 2 is net uit, American Tunes No. 1. En dat heeft een grote fascinatie, een grote voorliefde voor de muziek van haar voormalige man die in 2019 overleed, Andre Previn. Ze bleven na hun scheiding ook zeer goede vrienden, hielden contact en maakten ook samen nog muziek. Hij schreef zelfs ook nog muziek voor haar, geloof ik. Anne-Sophie Mutter nam ook zijn trio voor viool, cello en piano op met Daniel Müller-Schott en Lambert Orkis aan de piano.

Twee delen uit dat trio voor viool, cello en piano van André Previn met Anne-Sophie Mutter op viool, Daniel Müller-Schott cellist en Lambert Orkis aan de piano. Het is nu officieel voor Carlos Simon. Sinds vorige week mag hij zich echt composer in residence noemen van het Concertgebouw in Amsterdam. Een mooie positie is dat. Hij plaatste vorige week ook een foto op Instagram, een selfie vlak voor het gebouw, met een heel kleurrijke pet op die toch in schril contrast stond met het regenachtige, grijze Amsterdam van die dag. Maar goed, Carlos Simon, misschien een naam die in onze contreien minder bekend is. Hij is een Amerikaan, komt uit Atlanta, uit een toch wel religieuze familie, vader predikant. En in zijn kerk klonk alleen maar gospelmuziek. En dat was ook de enige muziek waar de kinderen naartoe mochten luisteren, naar die gospelmuziek. Het ging zelfs zo ver dat Carlos Simon als jonge kerel ook al die liederen van buiten moest leren om de zangers te kunnen begeleiden in de kerk op zondag. En ja, dat heeft natuurlijk gevolgen ook voor zijn carrière. Dat was ook echt een belangrijke muzikale scholing. De eerste scholing was echt muziek van buiten leren, via het gehoor, zonder echt theorie te krijgen. Het was een heel bijzondere ervaring, zegt hij ook. De manier waarop zijn vader omging met muziek en die muziek, die liefde voor muziek, doorgaf aan zo'n jonge kerel. Manfred Honeck nam met Pittsburgh Symphony Orchestra de Four Black American Dances van die Carlos Simon op. Recent werk, en dat is een manier eigenlijk om toch ook wel te vertellen dat dans in zwarte Amerikaanse gemeenschappen echt wel belangrijk is en blijft. Het is een belangrijk onderdeel geweest en nog steeds van sociale bijeenkomsten, maar toch wel met een kleine onderboodschap. En dat is dat er toch wel grote culturele en sociale verschillen zijn binnen Afro-Amerikaanse gemeenschappen. Er bestaat niet zoiets als de Afro-Amerikaan. Iedereen heeft wel zijn typische dans of zijn typische motieven en ritmes waarop men aan het dansen gaat. Four American Black Dances.

Dat waren ze, de Four Black American Dances van Carlos Simon. Ze zijn voor het eerst opgenomen, voor het eerst verschijnen ze op een commercieel album. En die eer ging naar Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck. Zij hebben de primeur te pakken.

Jai Ganga, Indische muziek met Charles Lloyd, Zakir Hussain en Erik Harland op drums. Over een half uurtje mag ik cd-exemplaren weggeven van onze nieuwe keuze van Clara. Maar daarvoor moeten we die eerst lanceren natuurlijk. Dat is voor straks na het nieuws van 4 uur.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Rode Kruis roept iedereen op om in zijn of haar buurt te controleren waar de AED's of automatische externe defibrillatoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische schok kunnen toedienen. Bijvoorbeeld bij een hartstilstand. In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen geregistreerd, maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Iedereen kan helpen om die lijst volledig betrouwbaar te maken, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
2: De AED's die nu in de app staan, die zijn niet gevalideerd. Dus we zijn niet 100% zeker dat die er staan of dat die ook publiek toegankelijk zijn of niet publiek toegankelijk zijn. En dat is heel belangrijke informatie. Vandaar dat we de mensen vragen, ga naar een AED in uw buurt, controleer of de AED er hangt en of die publiek beschikbaar is. En dan kan je die daar aanduiden dat het zo is. En zo bouwen we een kaart voor heel Vlaanderen.
1: De 15-jarige scholier die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Dat laat het parket weten. Via Smart School kwamen dreigberichten binnen. 850 leerlingen van 3 afdelingen werden geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede jongen werd vandaag verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar kreeg in deze zaak geen maatregelen opgelegd. Voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat meldt federaal minister van Defensie Theo Franke. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag gerepatrieerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die in hun eigen land geen verzorging kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze gespecialiseerde zorg nodig hebben, zoals voor brandwonden. Op het WK zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog hun tweede groepswedstrijd tegen Servië. En dat is de nummer 1 van de wereld. Afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. Aan zee staat een vrij krachtige wind, 21 graden daar. Morgen bewolkt met perioden van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced.

nieuw platencontract, want ze maken eigenlijk de overstap. Ze hadden al albums opgenomen. Hun debuutalbum bij dat platenlabel heet Historie Sacrée. En daarop vinden we ook muziek van Henry Purcell.

0: Il Caravaggio, het ensemble van Camille Delaforge met een chaconne van Henry Purcell.
1: De keuze van Clara.
0: Nieuwe muziek ontdekken, dat doen we hier graag in de keuze van Clara. En die muziek mag natuurlijk van alle tijden zijn. Muzieksamensteller Ilja Lisser wilde heel graag dit in de etalage zetten. Sonates voor viola da gambas, meervoud. Muziek van Johann Michael Nicolai. Wie die man was en wat hij allemaal heeft gecomponeerd, dat zijn allemaal vragen zometeen voor mijn lieve collega. Dit is de nieuwe keuze van Clara.

0: L'Aquéron, het ensemble van François Joubert Caillet met een sonate en suite van Johann Michael Nicolai. En dat komt uit onze nieuwe keuze van Clara. Ilia Lisser, je hebt natuurlijk albums die met een thema werken en albums die zich focussen op een bepaalde periode of componist. Wel, we zitten deze week duidelijk wel in die laatste categorie, want het album is volledig gewijd aan die Johann Michael Nicolai. Had jij al ooit van hem gehoord?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. En ik ben blijkbaar niet de enige. Er is bijzonder weinig bekend over deze componist. En als je hem zo opzoekt, bijvoorbeeld op Wikipedia of zelfs in de muziekencyclopedie zoals The Grove, dan kom je er eigenlijk achter dat het enige wat hij gepresteerd zou lijken te hebben is dat hij gestorven is in hetzelfde jaar dat Johann Sebastian Bach is werd geboren.
0: Dat is mooi meegenomen.
1: Dat is mooi meegenomen. En daar komt zijn roem dan ook vandaan. Maar ik ga toch wel een beetje een poging wagen om dat wat we weten, om daarmee toch enigszins te introduceren. Hij werd geboren in 1629 ergens in een dorp in de deelstaat Thüringen. Daar moet hij ook gestudeerd hebben. We weten daar niks van, maar je had daar in Thüringen had je het Hof van Weimar. En dat was echt wel een heel bekend hof in Duitsland. In de 17e eeuw ook, want Heinrich Schütz is daar kapelmeester geweest. Johann Sebastian Bach. Toch heeft hij daar niet heel lang gezeten. Toen hij op een gegeven moment is gaan werken, is hij naar Stuttgart gegaan. Daar aan het hof in het orkest gespeeld. De violone bespeeld. Dat is een soort van viola da gamba, maar dan voor het lagere register. Contrabas, avant la lettre. Hij heeft daar koorknapen begeleid. En hij moet daar dus ook wat muziek hebben geschreven, want dat heeft immers, dat staat op deze cd. En hij heeft het zelf nooit tot hofcomponist geschopt. Waarschijnlijk na volgens 17e eeuwse roddel, omdat hij altijd in de clinch lag met de kapelleiders daar.
0: Oei.
1: Maar hij vond zichzelf wel een heel gastvrij man, want hij schreef in zijn eigen memoires. Benadrukte hij toch wel dat hij ook muziekavondjes thuis organiseerde.
0: Een gezellig man, dat probeer ik te onthouden van die Johann Michael Nicolai. Nu, hij wordt natuurlijk ook amper opgenomen, misschien ook omwille van die onbekendheid. Maar wat heeft hij dan zoal achtergelaten? Wat heeft hij zoal geschreven?
1: Ja, niet alleen om zijn onbekendheid, maar er is ook gewoon heel veel verloren gegaan. We weten wel van een aantal stukken dat ze ooit bestaan hebben van zijn hand. Wat hij heeft geschreven zijn in eerste instantie is er een kleiner corpus aan religieus werk. Vooral voor de protestantse kerk. Dat heeft dan sprankelende titels als evangelie of evangelische harmonieën of zo. Dat zijn vaak settingen van Duitse religieuze teksten. En daarin blonk hij toch wel meer uit. Hij heeft een aantal instrumentele suites geschreven. En dan vooral voor zijn eigen instrumentgroep. En waarin hij dus die lagere viola da gamba melodie extra in de verf zet door voor hen een extra lijn te schrijven en niet alleen maar mee te laten spelen met de basso continuo.
0: Oké. Dat is dan ook een beetje doorgevloeid in de muziek die we op dit album terugvinden van L'Aquéron, die sonates en suites voor viola da gambas. Moet ik mij dat dan voorstellen als kamermuziek van die tijd?
1: Dat denk ik wel. Ja, opnieuw, hoe die stukken zijn ontstaan en waarvoor ze zijn geschreven, of dat nou voor een geldschieter was of voor die muziekavondjes, we weten het niet. Wat wel bijzonder is, is dat ze eigenlijk nog voor de gamba-familie zijn. Je had namelijk al een instrument dat zijn intrede had gedaan, vooral in Italië, wat veel virtuozer was, veel meer geschikt voor om met grote orkesten te spelen, namelijk de viool. Maar zoals het wel vaker het geval is, zeker op cultuurgebied, liep Duitsland in de 17e eeuw nogal achter. En die hebben nog heel erg lang vastgehouden aan die viola da gamba-traditie. Hè? Zelfs een jonge Johann Sebastian Bach heeft ook nog sonates geschreven voor een viola da gamba. Nee, de nieuwigheid zit hem dus hier wel echt in het feit dat ze bijna al richting kamermuziek gaan. Hè. Je hebt niet meer die polyfonie waarin alle stemmen gelijk zijn. Je hebt dus niet zoals in Italië waar een hiërarchie waarvan er één melodiestem boven de rest staat. Nee, je ziet hier al echt een soort begin van wat je pas volledig tot bloei ziet komen binnen strijkkwartetten van een Haydn bijvoorbeeld. En dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, je zou het ook bijna vergeten dat we op dit album ook maar naar vier muzikanten luisteren. Dat is echt ongelooflijk. Wat vind je van de aanpak van L'Aquéron?
1: Ik ben eigenlijk zeer verrast door L'Aquéron. Ik heb altijd wel een boon voor hen, omdat ze zo het ooit hebben aangedurfd om al die viola-stukken van Marais op te nemen. En ik denk ook dat ze heel goed dat instrument kunnen plaatsen. Dat ze dus ook heel goed weten waar ze dit repertoire kunnen plaatsen. Vandaar ook dat ze ook opnieuw die lagere stemmen zo uit de werf laten komen, die met tempi laten spelen, waardoor het een heel rijk en prachtige, bijna bruine kleur krijgt aan deze muziek. Wat het eigenlijk gewoon heel gezellig maakt ook. En ideaal om ze op te zetten nu de dagen weer korter worden, regenachtiger en kouder.
0: Ja, misschien dachten ze ook wel aan die muziekavondjes van die Johann Michael Nicolai. We gaan luisteren nog naar zo'n sonate en suite van die componist met Lacayron, onze nieuwe keuze van Clara. Dankjewel, Ilia.
1: Graag gedaan.

Half vijf ondertussen na deze sonate en suite van Johann Michael Nicolai met Lacqueron. Het ensemble van François Joubert, Cayeze, namen ze ook allemaal op. De complete sonates en suites op één album bij Richard Kahr. Meteen ook de nieuwe keuze van Clara voor de komende week. Johann Michael Nicolai werd een paar maanden na de dood van Johann Michael Nicolai werd Johann Sebastian Bach geboren. Een handige zin, een echte slagzin voor naslagwerken en cd-boekjes, maar er is meer dan die enige claim to fame. Collega Ilja Lisser heeft daarnet toch wat meer informatie kunnen geven over dat leven van Johann Michael Nicolai, ook al blijft het toch wat obscuur qua informatie. En zeker ook over het repertoire, dat is wel zeer beperkt gebleven helaas. Maar goed, we ontdekken meer en meer muziek van hem, zoals die sonates en suites. Zeker de moeite om nog eens extra te beluisteren. Bent u fan van deze muziek, van Viola da Gamba-muziek? Wil u ook meer en meer duiken in dat uivere van die Johann Michael Nicolai? Wel, dan kan ik een paar mensen onder u gewoon blij maken, want ik mag een paar cd-exemplaren verloten, verdelen onder u. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is gewoon die VRT Max-app erbij nemen, mij een berichtje sturen met uw naam en uw postadres. Dat is het enige. Geen quizvragen of wat dan ook. Gewoon uw naam en postadres. Meer hebben wij niet nodig om een paar gelukkigen daaruit te plukken uit al die reacties. Johann Michael Nicolai, die cd kan van u zijn. Veel succes.

Agathe Peyra en Pierre Cusac op accordeon met Danny Boy. 10 jaar geleden ontmoetten ze elkaar op een productie van de Toverfluit van Mozart, een adaptatie van die opera, een bewerking, waarvoor Pierre Cusac de arrangementen schreef en ook accordeon speelde in de voorstelling. En Agathe Peyra zong dan zowel Koningin van de Nacht als de Eerste Dame, de twee rollen in die opera. Ja, en tussen de repetities en de voorstellingen door ontdekten die twee dat ze een zeer sterke gemeenschappelijke muzieksmaak hadden. En ja, dat heeft natuurlijk gevolgen. Muzikanten vinden elkaar, beginnen na te denken over voorstellingen, nieuwe producties. En zo gingen ze stap voor stap richting dat duo-project. Gisteren kwam hun nieuwe album uit, Je chante la nuit. En dat is opnieuw zo'n revelatie van hun muzieksmaak met een heel breed scala aan repertoire. Van Jean-Philippe Rameau tot liederen van Charles Trenet, Claude Debussy, muziek van Puccini ook staat erop en zelfs van Richard Wagner. De Japanse pianist en componist Ayumi Tanaka staat bekend voor haar verstillende, vertragende muziek. Ze speelt heel graag met stiltes. Zeer benieuwd of Thomas Morgan en Thomas Strunnen haar volgen in die bijzondere kosmos. Dit is Tree of Stars.

Tree of Stars, muziek van Ayumi Tanaka, Thomas Morgan en Thomas Strunnen. Een poëtische titel op een al even poëtisch album Windflower uit bij ICM. Op 24 september spelen de muzikanten deze muziek ook in Nova Express in Mechelen. Dan stellen ze dat album aan ons voor.

0: Even naar de cinemazaal met het thema van Yoda uit Star Wars, The Empire Strikes Back, muziek natuurlijk van John Williams. En hij dirigeerde hier ook, de Berliner Philharmoniker. Ik heb me altijd laten vertellen dat Star Wars van alle leeftijden en voor alle leeftijden is. Wel, Antwerp Symphony Orchestra vindt dat klassieke muziek voor en van alle leeftijden is. Dat bewijst het orkest al jaren met hun KID-concerten. En vandaag maakt u kans op dat abonnement op het kanaal van Clara op VRT Max, in de VRT Max-app. Daar moet u zijn om deel te nemen en vooral kans te maken op dat KID-concerten-abonnement. Het gaat om 3 zondagen, een vermenging tussen theater en klassieke muziek, met natuurlijk een focus op dat prachtige symfonische orkest. Een ideale inleiding voor heel wat kinderen. In oktober zal het eerste stuk doorgaan, stuk Stroganov. Dat is een voorstelling voor 6+, ook met acteurs bij. En met muziek van Alexander Borodin, Rimsky-Korsakov en Modest Mussorgsky. Ja, als u daar naartoe wil, met uw kinderen of kleinkinderen, dan is er maar 1 doel nu en dat is die VRT Max erbij nemen, de VRT Max-app. Gewoon even meespelen met een vraag. En wie weet, bent u een van de gelukkigen. Veel succes daarmee. Want het is zo belangrijk om die kleine kinderen in contact te laten komen met klassieke muziek.
1: De keuze van Clara.
0: En ondertussen gaan wij verder met muziek van de Tsjechische componiste Vítězslava Kapralova. Misschien wel de ontdekking van de dag ook.

De piano was het instrument van Vyacheslava Kapralova, maar dat belette haar natuurlijk niet om ook repertoire te schrijven zonder dat instrument erbij. De finale uit haar strijkkwartet met het Signum Quartet. Dan een debuut voor de Canadees Jacques Forestier, een violist, die in 2024 de eerste prijs en ook de publieksprijs wegkaapte op de internationale vioolwedstrijd Jozef Joachim. Dat was in Hannover in Duitsland. Daarbovenop kreeg hij ook nog een hele mooie deal met Warner Classics, want dat platenlabel had ook de belofte gemaakt om zijn debuutplaat uit te brengen. En die is nu uit, Song and Dance, met daarop ook de eerste vioolsonate van Johannes Brahms, hier met Boris Kuznetsov aan de piano.

De eerste vioolsonate van Johannes Brahms met de jonge Canadese violist Jacques Forestier en Boris Kuznetsov aan de piano. We gaan toch nog even naar München, naar de stad, waar gisteren Jappend en Dievel de tweede prijs behaalde op de ARD-wedstrijd in de categorie Fagot. Hij kreeg de tweede prijs, maar zeker ook de publieksprijs mee naar huis. En ondertussen, terwijl de vioolsonate van Brahms te horen was, zag ik op zijn Instagram dat hij momenteel aan het bootje varen is op een of ander meer. Maar dat heeft hij vast en zeker verdiend na zo'n prestatie. München is ook de inspiratiebron voor nieuwe muziek van trompetist Niels Petter Molvaar en cellist Anja Lechner.

Lieselotte Wilde, Eugenie de Meij, de Alt, met twee stukken van Hildegard von Bingen, Tristan Driessens op oud en het ensemble Illuminans Tenebras. Lieselotte Wilde en Tristan Driessens waren afgelopen week nog in Music Matters om dat nieuwe album met muziek van Hildegard von Bingen aan ons voor te stellen. Ze speelden ook een live stuk hier in onze Clara-studio en die live sessie kan u bekijken en beluisteren op onze Instagram-pagina, die van Clara. Dit is nieuwe muziek van de Belgische saxofonist Tom van Dijk.

Het Tom van Dijk kwartet met We Met Again, met onder meer Milan Verbist aan de piano. Een van de twintigers hier op Clara van een van de vorige seizoenen. En deze pianist zou ook makkelijk in dat rijtje kunnen passen, Joey Alexander, 23 jaar. Maar ja, die jongen is al wereldberoemd.

Sonic Huck met Hold Me. Het zomert nog wat lekker door hier op Clara, want vanavond neemt Sylvia Broekaert u mee naar het festival in Aix-en-Provence, naar Zuid-Frankrijk, waar het waarschijnlijk volop zomer was toen ook die Zauberflöte, de toverfluit van Mozart, te horen was in een productie met Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Die opera krijgt u vanavond integraal in Clara in Concert vanaf 8 uur hier op Clara. En Sabine de Viel is de koningin van de nacht. Dat wil u toch niet missen? Kom aan, gewoon blijven luisteren naar Caramba met Niggy Aarts. Prettig weekend, mooie avond.

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Hongarije is een groot kindermisbruiksschandaal ontdekt. En Emma Plasgaard behaalt zilver op het WK zeilen in Ierland. In Hongarije is jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen aan het licht gekomen. Duizenden kinderen, soms heel erg jong, zijn daar de afgelopen jaren mishandeld of seksueel misbruikt. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de feiten. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
1: Uit nieuw regeringsonderzoek blijkt dat de situatie van kinderen in de Hongaarse staatszorg veel ernstiger is dan tot nu toe bekend was. Alleen al in Boedapest werden in 2 jaar 252 gevallen van kindermishandeling geregistreerd. Elders ondergingen kinderen seksueel misbruik in ruil voor voedsel en waren er vermoedens van kinderprostitutie. Onderzoekers troffen ook 4 broertjes en zusjes in een opvangtehuis met 30 kinderen. Het jongste, 1,5 jaar oud, leerde lopen aan de hand van het oudste kind van 12. Veel details kwamen pas na de regeringswisseling in april naar buiten. Volgens het rapport konden medewerkers onder de regering Orbán niet vrij uitspreken. De nieuwe regering trekt zo'n 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen. Eind dit jaar volgen voorstellen voor een grondige hervorming.
0: Er liep al een gerechtelijk onderzoek naar gelijkaardige feiten van langer geleden. Daarbij zijn al enkele daders veroordeeld. In Amsterdam in Nederland hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan een klimaatmars. De mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Die bestaat uit verschillende milieu- en sociale organisaties. De deelnemers vroegen opnieuw aandacht voor de klimaatproblemen. Ze eisen een versnelde overstap naar duurzame energie. De klimaatbeweging organiseerde de afgelopen jaren al vaker marsen in Amsterdam. De grootste was in 2023. Toen namen er volgens de organisatoren zo'n 85.000 mensen aan deel. Bij verschillende Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn 3 doden en tientallen gewonden gevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne werden 2 mensen gedood na een raketaanval op een staalfabriek. In de stad Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, viel 1 dode. Het Russische leger viel zeker 10 Oekraïnse regio's aan. Op verschillende plaatsen werden woningen en infrastructuur beschadigd. En voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat meldt federaal minister van Defensie Theo Franke. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag gerepatrieerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die niet in eigen land verzorgd kunnen worden vanwege een tekort aan gespecialiseerde zorg zoals voor brandwonden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsplannen van de federale regering. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Hedebouw pleitte op het jaarlijks festival Manifiesta van de partij in Oostende opnieuw voor een miljonairstax. Hij vreest dat de regering kijkt naar maatregelen die de burgers geld zullen kosten.
2: BTW verhogen van 21% tot 22%, dat gaat 700 euro per jaar kosten aan de mensen. Accijnzen verhogen op elektriciteit, op gas. Hoe kan men daarmee afkomen in volle elektriciteit en gascrisis op vlak van de prijzen? Dus laat ons geld gaan halen waar het is. We hebben berekend vandaag dat verleden jaar de percent rijkste Belgen 22 miljard meer vermogen hadden. Laat ons het geld meer naar daar gaan halen met onze miljonairtax en niet weer het geld gaan halen in de zakken van de mensen.
0: Op het 3-daagse festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten worden verzorgd. De lokale politie is een onderzoek gestart. De organisatie heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. Op het WK zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn landgenoot Enric Mas verdedigde met succes een rode leiderstrui en zal voor het eerst in zijn carrière een grote ronde winnen. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De dagzege is dus voor thuisrijder Mikel Landa. Hij moest 11 jaar wachten op zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje. Even leek onze landgenoot Ramses de Bruyne mee te doen voor de dagzege, maar hij moest lossen op de slotklim. De Bruyne is beste Belg op plek 3.

0: geen gelijk. En in het voetbal heeft Beveren met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij. Daardoor springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Lando Norris heeft in zijn McLaren de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli in de Mercedes en de Red Bull Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4 uur gereden. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met perioden van regen of buien, eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui en temperaturen tot 24 graden. We begonnen dit bulletin met een groot kindermisbruiksschandaal in Hongarije. Duizenden kinderen, soms heel jong, zijn de afgelopen jaren in Hongaarse jeugdinstellingen of weeshuizen mishandeld of misbruikt. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Swa en Clara. Caramba. Met Nicky Aerts.
2: Goedenavond. We gaan meteen naar de Village Vanguard voor live muziek met Kenny Burrell, Richard Davis en Roy Haynes. Welkom bij Caramba.

Ja, niks boven live jazzmuziek. Kenny Burrell op gitaar, Richard Davis op contrabas, Roy Haynes op drums. Met All Night Long, zo lang gaan wij het niet trekken, wel een kleine 2 uur. In het gezelschap van een uitmuntende reeks muzikanten en een beetje maanlicht.

De Bruine Kroeg of het Volkscafé is ook de plek waar Edith Piaf aan het begin van haar carrière optrad op straat en in volkscafés. Vooraleer ze uitgroeide tot de grande dame van het Franse levenslied. U hoorde haar met La Foule. In 1931 schrijft Herman Hupfeld As Time Goes By. Het lied zal pas 11 jaar later een megahit worden nadat Dudley Wilson het zingt in de film Casablanca.

As Time Goes By met op viool Didier Lockwood. Op gitaar Roman en op mondharmonica Toets Tielemans. Op contrabas ook nog Marc-Michel Le Bévillon. Het einde van de zomer is in zicht. Weerkundig is dat al allemaal gebeurd. Ontkennen heeft geen zin meer. Ook Brigitte Bardot moet zich erbij neerleggen. À la fin de l'été.

Het Kenny Davern trio met Moonglow, een jazz standard uit 1933. En we gaan nog maar eens op café. Waarom niet? Met Wazo dit keer. Vergeet niet dat het de dag van het Bruine Café is, de Bruine Kroeg. Au Grand Café gaat het er misschien iets verfijnder aan toe, maar de sfeer is er even relax als in een volkscafé. Het is een plek om mensen te ontmoeten, verhalen uit te wisselen.

De overgang van Wazo naar Minor Swing van Django Reinhardt was een voor de hand liggende. Wazo blies halverwege de jaren 70 de gypsy jazz van Django Reinhardt nieuw leven in. In 1960 maakte de Deens-Amerikaanse jazztrombonist Kai Winding een album met daarop ook zijn versie van Speak Low van Kurt Weill en Ogden Nash.

Sky Winding Trombones met Speak Low van Kurt Weill en Ogden Nash. Speak Low When You Speak Love, voor de volledigheid. Tijd voor een foxtrot, Miss Annabel Lee.

Een onbekende muzikant op pianola met Miss Annabel Lee, een foxtrot. In 1938 speelt Judy Garland de rol van een opstandig meisje in de musical Everybody Sing. Daaruit deze interessante uitwisseling met Fanny Brice. Why? Because.

We zijn op kroegentocht, dat hebt u ondertussen al in de mot. Mario Suarez met Moliendo Café. En we doen er nog eentje bij. Ismael Quintana samen met La Perfecta en Café. Al wordt er hier eerder het belang van koffie bezongen dan wel het dorpscafé.

Een lied uit Puerto Rico over hoe koffie ooit ontdekt werd. Ismael Quintana met La Perfecta en Café. Hoog tijd om de King of Mambo op u los te laten. Tito Puente en Rancancan.

Can-Can, een van de vele mambo's terug te vinden op The Rough Guide to Tito Puente. Kenny Barron en Buster Williams trakteren ons ondertussen op een droom die hen eigenlijk ingefluisterd werd door Harold Arlen en Johnny Mercer.

Kenny Barron aan de piano en Buster Williams op contrabas met This Time the Dream's on Me. Live op Umbria Jazz in 1986 en terug te vinden op het album Two as One. It takes two to tango, zo wil het gezegde, maar het trio Tango à Trois denkt daar het zijne van.

Peter Ludwig met zijn trio Tango à Trois en Bar Andalou. Wie tango zegt, hoort de bandoneon, een complex instrument dat eind 19e eeuw meegenomen werd naar Argentinië en Uruguay door Europese migranten, maar dat snel omarmd werd in de buitenwijken van Buenos Aires voor het spelen van de tango. Jean-Baptiste Henri op bandoneon samen met Quatuor Voce en Budo van Julio De Caro.

Jean-Baptiste Henry en Quattuor Voce met muziek uit Argentinië. We gaan luisteren naar een gedicht van Federico Garcia Lorca, op muziek gezet door Mirdin de Kouter en zangeres van dienst is Elena Casella.

Por encontrar un beso tuyo van Federico García Lorca in de bewerking van Myrtin de Kouter met Elena Casella, Stefan Brassaval en Stijn Kuppes samen Sonetos del Amor Oscuro. En wie na een zonovergoten zomer toch nog behoefte zou hebben aan zonneschijn, kan altijd terecht bij Marie Freus.

Marie Freus twee keer. Eerst met Gentefina en daarna met Loba Solitaria. Het staat op haar debuutalbum Esquino Dossel.

Duke Ellington and his orchestra met Keine Dukes uit 1960. Het stond op het album Piano in the Background. En dit zijn de Andrew Sisters met de Turntable Song.

Round and round the turntable goes. The Andrew Sisters, je zou er duizelig van worden. We doen het dan ook wat rustiger aan nu.

Soft Winds met Count Basie en Oscar Peterson aan de piano. Staat op een album uit 1978, The Timekeepers. Over tijd gesproken, ja, die van ons zit er zo goed als op. U krijgt nog deze Bling Bling Blues om Caramba mee af te sluiten. En ik ben er volgende zaterdag terug om 6 uur met de nieuwe Caramba. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye!

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De politie is een onderzoek gestart na een incident met een irriterende spray op Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant. Gisteravond zijn daar zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders met een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten verzorgd worden. De organisatie van het festival heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever, maar hij reikt de regering ook de hand.
1: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
0: Zo'n 1900 cafés in Vlaanderen vragen vandaag aandacht voor hun sector met de allereerste cafédag. Het aantal cafés daalt al jaren. Met de actie willen ze daar aandacht voor vragen, want cafés hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, klinkt het. We mogen trots zijn op onze cafécultuur, maar de horeca is wel duur geworden, zegt Gens nachtburgemeester Edmond Kokuit.
2: Het nachtleven is ijzersterk hier in ons land. De bruine cafés. Op café gaan is niet meer zo goedkoop gelijk in de tijd. Op restaurant gaan ook niet meer. Dat is een van de grote problemen.
0: Op het EK volleybal voor mannen hebben de Red Dragons hun tweede groepswedstrijd verloren tegen gastland Finland. In een spannende 5-setter verloren onze nationale volleybalmannen de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag speelt ons land zijn derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaar aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 3-2 voor Westerlo. En zeilster Emma Plasgaard is blij met haar zilveren medaille op het WK zeilen in Ierland. Ze was de op 1 na beste in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen, maar toch was ze tevreden.
3: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk, als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon super goed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft, ook wel echt de betere week gezeild heeft. En ik was niet de beste, dus voilà. Ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook super mooi is.
0: Plasgaard werd eerder al 2 keer wereldkampioen en ze pakte ook al 2 keer het brons. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be. Blijf verwonderd. Clara in concert met Sylvia Broekaert.
4: Goedenavond, een topproductie van deze zomer staat hier voor u klaar. Mozarts Die Zauberflöte vanuit het festival Aix-en-Provence, een opname van 7 juli. Mozart componeerde Die Zauberflöte tijdens zijn laatste levensjaar. 2 maanden na de première overleed hij na een korte ziekteperiode. In datzelfde jaar zag hij ook nog zijn opera seria La Clemenza di Tito in première gaan in Praag en hij werkte tot op het laatst koortsachtig verder aan een requiem mis. Mozart bleef altijd maar op zoek gaan naar lucratieve opdrachten. Enkele jaren eerder beleefde hij een beduidend moeilijker periode waarin onder meer zijn abonnementsconcerten minder aandacht kregen. Het was Emmanuel Schikaneder, de librettist en een vriend van Mozart, directeur ook van het theater Auf der Wieden, die met het project Die Zauberflöte op de proppen kwam. Schikaneder was net zoals Mozart een vrijmetselaar. Die Zauberflöte is niet alleen een sprookjesopera, maar ook een ode aan de idealen van de vrijmetselarij, zoals wijsheid, vriendschap en zelfopoffering. Op muzikaal gebied is de opera een synthese van alles wat Mozart op operagebied heeft uitgedokterd. Het gaat van populaire arietta's tot virtuose dramatische aria's en grote fugatische canons. Qua vorm is die Zauberflöte een groots opgevat zingspiel, waarin gezongen en gesproken teksten elkaar afwisselen. Een typisch Duits genre. Op 30 september 1791 gaat die Zauberflöte in première in het Theater auf der Wieden onder leiding van de componist zelf. En het succes was onmiddellijk overweldigend. De opera bleef een jaar op de affiche staan. Iets wat Mozart tijdens die laatste maanden van zijn leven zeker nog plezier moet gedaan hebben. We beluisteren zo dadelijk het eerste bedrijf van de Zauberflöte en ik geef nog even de korte inhoud mee. We bevinden ons in de sprookjestijd. Je hebt enerzijds het rijk van de koningin van de nacht, anderzijds het rijk van de wijze Zarathustra. Pamina, een sopraan, de dochter van de koningin van de nacht, een coloratuursopraan, is in handen van Zarathustra, een bas, de hoge priester van de wijsheidstempel. Prins Tamino, een tenor, krijgt de opdracht haar te bevrijden en krijgt als metgezel de vogelvanger Papageno, een bariton. Om hen te helpen in hun moeilijke opdracht krijgen ze allebei een toverinstrument in handen. Een toverfluit voor Tamino en een klokkenspel voor Papageno. In het rijk van Zarathustra leert Tamino het verschil tussen goed en kwaad.

finest types and wood hair iron.

dich. Ha, das ist Papageno.

0: Papageno et Pamina apparaissent.
1: Applaus op de binnenkoer van het Théâtre de l'Archevêché in het hart van Aix-en-Provence na het eerste deel van Mozart's Die Zauberflöte. En dit is de bezetting. In de belangrijkste rollen horen we Yinfang als Pamina, Mauro Peter als Tamino, Sabine de Vielle, Koningin van de Nacht, Sean Michael Plum, Papageno, Emma Fekete, Papagena, Brindley Sherratt, Zarastro. Chœur de Chambre de Namur, Capella Mediterranea, het geheel onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. We beluisteren een productie van voorbije zomer. Het tweede bedrijf begint in de tempel van Zarastro. De priesters hebben beslist dat Pamina en Tamino mogen trouwen, maar ze moeten eerst enkele zware proeven ondergaan. Dan pas zullen ze in de gemeenschap van Zarastro kunnen opgenomen worden. Papageno's verlangens die zijn meer down to earth dan die van zijn nobele vrienden. Hij vindt in het rijk van Zarastro zijn aandoenlijke wederhelft Papagena een sopraan. De Moor met een slecht karakter, Monostatos, een tenor. Hij probeert nog om Pamina in zijn macht te krijgen, maar dat mislukt. Hij sluit zich dan aan bij de koningin van de nacht. Hun poging om het rijk van Zarastro binnen te dringen leidt tot de ondergang van het rijk van de nacht. En niets staat nu nog het geluk in de weg van de twee verliefde paren. De toekomst is hoopvol. Hier is het tweede bedrijf van Mozarts zingspiel Die Zauberflöte in een opname van de Franse radio, gemaakt in Aix-en-Provence voorbije zomer. Dirigent is Leonardo Garcia Alarcón.

0: Papageno! Komm! Fahr!
1: Ich kann das nicht.
0: Egal, fahr los!

ist umsonst, es ist vergebens, wieder bin ich meines Liebes.

Zwei.

Papagino,

0: Malgré les pièges tendus par la reine de la nuit, ses trois servantes et l'esclave Monostatos, Pamina et Tamino...
1: En u hoorde nog even de Franse presentatrice die niet veel tijd liet voor het applaus. We beluisterden het tweede deel van die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart vanuit de binnenkoer van het Théâtre de l'Archevêché in Aix-en-Provence, opname van 7 juli. Dit was de volledige bezetting. Yingfang Pamina, Mauro Peter Tamino, Sabine de Vielle, Koningin van de Nacht, Sean Michael Plum, Papageno, Emma Fekete Papagena, Brindley Sherrod, Zarastro, Edwin Crosley Mercer, Tempelpriester, Rodolphe Bryant, Monostatos, Alix Le Sceau, Ashlyn Dixon, Adriana Leska, De Drie Dames, Damien Pas, Yongyun Park, De Gewapende Mannen. Cœur de Chambre de Namur, Capella Mediterranea, het geheel stond onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón.
2: Clara in Concert met Sylvia Broekaert.
1: Hopelijk heeft u genoten van deze integrale opname van Mozart's Die Zauberflöte vanuit Aix-en-Provence. Op de website van de zender Arte kan u deze productie nog integraal bekijken. Dan heeft u ook een idee van de enscenering. Ik heb voor u nog een recent album klaarstaan met pianosonates van Joseph Haydn. Dit is de Belgische pianist Mathieu Idemtaal met de sonate nummer 59.

pianist Mathieu Idemtaal met de sonate nummer 59 van Joseph Haydn. En tot 11 uur is dit nog het adagio uit de symfonie nummer 3, bijgenaamd de Schotse, van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andris Nelsons. Geniet nog van uw late zaterdagavond bij Clara.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen door vuurwerk. Dat vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren een drietal brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Joeri.
1: Dat soort activiteiten worden altijd gecoördineerd met de overheden. Daar wordt grondig over afgestemd en wordt ook gekeken met de nodige diensten en brandweerautoriteiten of het inderdaad verantwoord is om zulk een evenement te doen. Die afspraken hebben en die controles hebben we gedaan. En daar hebben we ook een groen licht voor gekregen om de show te voeren zoals we die gevoerd hebben.
0: De vliegshow werd wel stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. In New York wordt vannacht de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel voorlopig uitstekende situatie voor Arina Sabalenka niet, maar wel voor Jelena Rybakina, want die heeft de openingsset gewonnen met 6-4 tegen Sabalenka. Ze is gewoon de betere speelster. Ze slaagt erin om haar fouten onder controle te houden. Die voorhand van Rybakina, die service, die draait uitstekend. En daardoor staat Sabalenka telkens zeer snel onder druk bij 2-1. Had ze al een breekkans kunnen wegwerken, Sabalenka, dat lukte in haar volgende spelletje niet meer. En toen was er de break voor de Kazakse. Die hield ze overeind en dan dus daarnet bij haar tweede setpunt het goede en 6-4 voor Rybakina.
0: Dankjewel, Glenn. En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
3: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden twee keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog twee keer 5-0. Vierde overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die vier wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
0: Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn, mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuons. Het is middernacht, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Voor de tweede avond op een reis is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren en vandaag werd die ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Canadese superster Céline Dion heeft vanavond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs. Ze gaf er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze dus helemaal terug. Ook collega Gianni Palink is in Parijs. Hij vertelt wat hij opvangt over het concert.
1: Om te beginnen is haar optreden met 3 kwartier vertraging begonnen. Het is niet duidelijk waardoor. Nu voor alle duidelijkheid, wij mochten de zaal niet binnen. Maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ook bijna alle Franse kranten hadden een liveblog. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. Tranen na haar eerste liedje.
0: In New York wordt de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel, het is zoals verwacht een bijzonder spannende finale. We gaan zo meteen beginnen aan de derde en beslissende set. De eerste ging met 6-4 naar Rybakina. Daarom was de Kazakse ook duidelijk te sterk. Dominant op de eigen service en met zeer agressieve returns bracht ze Sabalenka voortdurend in tijdsnood. In set 2 lange tijd gelijk opgaand, maar op het einde met iets meer variatie kroop Sabalenka toch onder de huid van Sabalenka. Bij 5-6 kreeg ze dan een derde keer een setpunt en dat was het goede. Ze ging door die service van Rybakina goed voor 7-5. 5 setwins. En zo krijgen we, net als in Australië, een derde en beslissende set tussen Sabalenka en Rybakina. Sabalenka kan voor de derde keer winnen in New York. Rybakina kan haar eerste titel pakken.
0: Dankjewel, Glenn. In het voetbal heeft Union thuis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
3: Het werd een makkelijke zege voor Union, dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Zeneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
0: En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. En op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale, die is morgen tegen wereldkampioen Letland. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. En die kunnen ook intens zijn, mogelijk met onweer. De maxima die gaan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.